gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want de bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, heeft per direct ontslag genomen. Portugal werd de voorbije avond uitgeschakeld op het WK. Het verloor de achtste finale van Spanje met 0-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando, het

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: M&M, live.

0: is 3 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudewijl, jij volgt die wedstrijd. De eerste helft is voorbij. Hoe is die verlopen?
1: Zeer goed voor de Belgen, niet alleen in het spel, want België heeft de hele eerste helft gedomineerd, maar ze hebben ook 2 keer gescoord. 2 keer Charles de Ketelaar en de enige bal tussen de palen van de Amerikanen, die ging er ook wel in. Dat was een vrije trap bij de 1-0 voorsprong van België. Een vrije trap van Tilman, die afweek op het hoofd van Hans van Aken, waardoor Courtois verslagen was, in de verkeerde hoek beland. Maar dan dus meteen de reactie op een voorzet, goede voorzet van Trossard. Was het opnieuw Charles de Ketelaar die de Belgen 2-1 voorzette. En dus ook Charles de Ketelaar na 10 minuten voor de voorsprong. België kreeg nog wel meer kansen. Dus het had ook nog een grotere voorsprong kunnen zijn. Maar goed, de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, die hebben alleszins goed uitgepakt in die eerste helft bij een 2-1 voorsprong.
0: Tom, dankjewel. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast. 'S Nachts in Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Al zal het gejuich van de supporters niet te vermijden zijn, zegt mede-organisator Maxime Jonkind.
2: Dat is natuurlijk maar een momentje van een minuut of twee. Dus allee, dat is een stuk beter dan dat hier door de box de hele woonwijk kan meeluisteren. Dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Ik hoop van niet en dat we de hele avond kunnen juichen. Daar gaan we voor. Dus kunnen we nog eentje een matchje doen op vrijdagavond. Dat zou top zijn.
0: En je kan de wedstrijd van de Duivels live volgen op Radio 1 en op VRT1. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al ruim 3.530 lichamen geborgen. Er zijn intussen ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten gewonnen met 1-4. We luisteren hier nog even mee met commentator Tom Boudewijn.
1: Heel vallen. 4-1 dus voor de Belgen. Dat is een prachtig resultaat na een prachtige prestatie van de Belgen. Die bijna de hele wedstrijd hebben onder controle gehad. De Ketelaren scoorden 2 keer in de eerste helft. Tillman bij een vrije trap die afweek op Van Aken. Dat was toen de gelijkmaker, maar de Ketelaren reageerden meteen met de 2-1. Dat was ook de ruststand na een prima eerste helft van de Belgen. En dan USA. Je dacht dat ze zouden komen in de tweede periode. Dat was ook wel een beetje zo. Maar de Belgen kregen 2 kansen en maakten die ook af via Hans Van Aken en via de ingevallen Romelu Lukaku. België dus door naar de kwartfinale. En dat betekent een hele mooie wedstrijd. Een hele mooie uitdaging tegen Spanje op 11 juli.
0: Tom, dankjewel. En ondanks het nachtelijke uur van de wedstrijd stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar die wedstrijd te kijken. Maar er waren ook gemeenten waar dat verboden was vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk was het wel toegelaten. Daar stond onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Deze supporters vertelden welke impact dat had op de sfeer.
2: Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het ding is, je kunt switchen tussen de channels en dan soms kun je muziek opzetten, soms kun je commentaar luisteren en ja, je hebt de sfeer mee. Hè.
3: Ja, je kunt zeker nog goed volgen. Koptelefoons zijn goede kwaliteit, je hoort veel door je oren en je kunt ook naar muziek wisselen. Handig, hè?
4: We gaan nog even door.
5: Het is wel anders. Ik moet zeggen, er zit meer in je koptelefoon of zo, maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanger.
0: In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. En in het zuiden van Ecuador zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Tientallen woningen werden door het water meegesleurd of raakten beschadigd. Er vielen ook bijna 40 gewonden. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar 9 vermisten, bij hen ook een lokale provinciegouverneur. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer. Later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Het KMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hitte. Die waarschuwing geldt tot en met zaterdag. Meer op 14nieuws.be.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: M&M Live.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 tegen Amerika. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En twee goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Volgens Thibaut Courtois heeft België een statement gemaakt tegen de VS.
2: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten, kansen creëren, hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
0: Ondanks het nachtelijke uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot.
3: Ja, heerlijk, heerlijk gevoel dit. Echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
4: Ja, verdient gewoon. Ja, ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
5: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
6: Waanzin, ja. Wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella, van ons. Weet het helemaal op.
0: België neemt het vrijdagavond in de kwartfinales dus op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van één of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zo'n 20 schapen werden doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Nu, volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later meer zon vanaf het westen bij maximaal tussen 24 en 30 graden. En ook morgen vrij veel wolken en we halen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: M&M Live.

0: keuken.
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. De rode duivels kloppen de VS. België heeft met 1-4 gewonnen van gastland de Verenigde Staten op het WK voetbal en plaatst zich zo voor de kwartfinales. Vooraf was er veel te doen rond de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. De Wereldvoetbalbond FIFA had zijn schorsing uitgesteld na een telefoontje van president Trump. Tom Boudeweel volgde de wedstrijd vannacht voor ons.
2: Het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaar in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
1: Doelman Thibaut Courtois zegt dat België een statement heeft gemaakt tegen de Verenigde Staten.
3: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
1: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Voor sterspeler Cristiano Ronaldo was dit zo zijn laatste WK-wedstrijd ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK wordt met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. En dat de hele zomer lang. Dat besliste hij nadat er afgelopen vrijdag zo'n 20 schapen werden doodgebeten door 1 of meer wolven. Er zijn deze zomer veel jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later zon vanaf het westen en tot 30 graden vandaag. Morgen veel wolken en dan tot 29 graden. Vanaf donderdag veel zon en opnieuw rond 30 graden of iets meer.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: M&M. This is the official sound of summer.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Grando. M&M.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Voilà, hè, als nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Mm, slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Solde bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solde bij Zalando.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6.

0: doen als schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: De Rode Duivels kloppen de VS. België heeft met 1-4 gewonnen van gastland de Verenigde Staten op het WK voetbal en plaatst zich zo voor de kwartfinales. Tom Boudeweel volgde de wedstrijd.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelare in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht spelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. De Wereldvoetbalbond FIFA had zijn schorsing uitgesteld na een telefoontje van president Trump. Charles de Ketelare scoorde de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet, dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: En ondanks het vroege uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken, zoals in de WK-kantine in Genk in Limburg.
3: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
4: Ik ben om 11 uur gaan slapen en om 12:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
5: Ik vond het echt karma.
6: Ja, ik denk dat heel de wereld wel bij ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederigheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. Dat zijn de beste.
0: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje. Dat won gisteravond van Portugal met 0-1. Voor sterspeler Cristiano Ronaldo was dit zijn laatste WK-wedstrijd ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK wordt met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. En dat de hele zomer. Vrijdag zijn zo'n 20 schapen doodgebeten door 1 of meer wolven. En de burgemeester wil geen risico's nemen met de vele jeugdkampen in de gemeente deze zomer. Volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker incidenten geweest, ook nadat de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran begonnen was. Eerst nog bewolkt, later zon vanaf het westen en tot 30 graden. Morgen krijgen we veel wolken en dan tot 29 graden.
7: File rijden richting Brussel, ja, het is al druk. Veel volk dat al wakker is. Hoe zou dat komen? Op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een eerder ongeval, 25 minuten extra. Op de E19 tussen Kontich en De Werken in Mechelen-Noord. En op het knooppunt Zaventem voor wie van de A201 komt en de ring rond Brussel op wil, door een ongeval vertragen daar. Tot slot nog door Werken trager op de N41 in Hammen. Je verliest daar 25 minuten richting Sint-Niklaas. M&M.
8: Met Robin en Julie's ochtendshow.
7: Ja, goedemorgen strijders, welkom bij de ochtendshow. Het is primetime summer en de Rode

0: en Julie.
1: Mooie jas.
2: Hey. Ochtendshow.
1: Dat is misschien wel een leuke tip dat we kunnen geven. Er is eindelijk airco hier in ons kotje, in ons radiokotje. Daardoor hebben wij koud, want we zijn daar niet op gekleed. Dus wij hebben hier kleren van de, ja, hoe moeten we dat zeggen, kostuumfondsafdeling van de VRT, die hier klaar hangen voor een ander programma, even aangedaan.
0: Ja, en je krijgt meteen complimenten in de app van
1: ja.
0: Iemand die zegt van, wauw, Julie, wat zie je er leuk uit vandaag. Je hebt een soort van houthakkershemd aan.
1: Ja. Dat dacht ik, dat is flanel, dacht ik toch. En dan dacht ik, ah, dat is wel warm. Mensen dragen dat in de winter.
0: Nou, wat ruikt het?
1: Ja, niet naar frisse dingen. Jouw jas?
0: Ja, ik heb een beetje de jas van Frank, van die meneer uit thuis. Hè.
1: Die meneer, ja. Frank Bobans.
0: Frank, hè. Ja, dat ruikt naar bier.
1: Ah, oh.
0: Dus dat is ook een beetje bijzonder.
1: Dat is plezant. Radio is niet alleen meer luisteren tegenwoordig. Goedemorgen toch, als je aan het luisteren of aan het kijken bent. Misschien met een lekker kopje koffie in mijn hand. Of misschien ben je al lang wakker met die wedstrijd. Hè? Want ja. Wow, wat was dat?
0: Dat is niet normaal. Ja, we hebben gewonnen, laten we daarmee beginnen, tegen de USA. En ja, iedereen weet het precies al, want er komen heel veel berichten binnen in de app van M&M. Dus ongelooflijk. Inge die zegt, goedemorgen, ik ben wakker van gisteren 5 uur.
1: Wat?
0: Leven België. Dus die heeft een oude klok rond. Sven zegt, yo, ik lees het letterlijk voor. Een stuk in mijn frak, nu slapen. Om 11:30 meeting.
1: Die heeft koffie gehaald voor een pintje bier waarschijnlijk.
0: Blijkbaar, blijkbaar. En dan Annelies, die woont in Spanje en die heeft dus de Spaanse vlag daar hangen. En die heeft de Belgische vlag erboven gehangen.
1: Oh.
0: Dat is toepasselijk, want ja, wij komen uit tegen Spanje.
1: Mm-hmm.
0: Vrijdag. Het was een fantastische wedstrijd. Gisteren hebben we een beetje de pronostiek samen besproken. Ik was nogal baldadig toen. Weet je wat ik zeg? Hou je vast, hè. 5-0. Rak.
1: Wat?
0: Ik zeg 5-0 voor België.
1: 5-0?
0: Ze gaan zo in de sfeer komen en ze gaan ervoor beginnen gaan. En bam, 5-0.
1: Maar evenveel goalpunten, doelpunten wel, hè.
0: Zeker.
1: 1-4, 4-1. Hoe moet je dat zeggen? Welke volgorde?
0: Het was USA-België, dus 1-4.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, 5 goals, dat sowieso. Wij gaan zo meteen nog bellen met onze Belgische trots, die daar was. The one and only Average Rob.
1: En die heeft iemand gezien.
0: Amai, die heeft Angel. Had hij die vast? Jij stond ernaast.
1: Ja, dat is wel speciaal, hè?
0: Echt, dat ze zo arm in arm. Allee, ja, dat is wel. Niemand spreekt daar ooit mee.
1: We gaan er straks mee bellen om te weten te komen op welke sfeer daar heerste. Hè? Want dat is toch allemaal heel bijzonder.
0: Zeker. En of dat hij daar nu blijft voor de wedstrijd vrijdag.
1: Heb jij ook een zonnebril vast, Robin?
0: Ja.
1: Kan toch niet.
0: Outfit compleet. Jij moet nog een bijl hebben, vind ik.
1: Wat blief?
0: Een bijl voor de houthakker.
1: Ah. Raar.
2: M&M. Wakker worden.
1: Goedemorgen.
2: Met Robin

0: en augustus. Dat zijn de maanden waar we de hulp inschakelen van jobstudenten, de echte strijders, de vakantiejobbers die geld bijverdienen om dan flink te sparen voor de toekomst.
1: Ja, ja, en het dan allemaal uitgeven meteen, hè, aan alcohol en dergelijke. Ken dat wel, hoor. De jeugd. Dat is dik, hè. Zometeen, leuk spelletje met de jeugd, met de jobstudenten. Wij raden jouw vakantiejob. Dus we stellen een minuutje lang vragen en proberen zo te achterhalen wat jij doet als jobstudent. Wij doen dat hier nu, primetime, hier in de summer. Als je graag wil meedoen, dan stuur je nu jobstudent in de app van M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
8: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
14: Oh nee, onze buren zijn er ook.
15: Maar vent, wat een chique mobbelonza.
13: Een chique wat?
16: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
13: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
14: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
16: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
13: Massa, zonneschone lounge staat.
15: Mo, hij komt ook van de Weba.
13: In Gent of deze?
16: Maar nee, in Tongeren.
13: Nu solde bij Weba.
17: Dit is Superplusdeals van Delhaize. Gaan we?
18: Kom ook koken.
19: Wat wordt het vandaag?
20: Wat dacht je van Maki met zalm?
21: Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
19: Oh, dat is een makkie.
21: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
22: De genomineerden, die zijn er al.
23: Nu nog de zomerhit.
22: Wie wint VRT Zomerhit?
23: Dat bepaal jij.
22: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
24: Het is pas echt zomer met

0: De allerbelangrijkste vraag van het moment. Welkom, als je net luistert. En goedemorgen, wij gingen hier net raden wat de job is van Sterren uit Overijssel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hey, dag Sterren. Alles goed met jou?
1: Jazeker.
2: Hoe lang ben je al wakker?
1: Al van 6 uur.
0: Omdat je moet werken?
1: Ja.
2: Oké.
0: We vliegen erin. We gaan aan de hand van een paar vragen proberen raden wat jouw studentenjob is.
2: Moet jij lange dagen kloppen, Sterren?
1: Redelijk wel, ja.
0: Verdien je veel?
1: Ja.
2: Wat ga je met het verdiende geld doen? Opdrinken?
1: Nee, op vakantie.
2: Verstandig.
0: Is het een sociale job, een mens-mens job?
1: Ja.
2: Geef je mensen te eten?
1: Nee.
0: Te drinken?
1: Soms, maar niet echt eigenlijk.
0: Werk je met paarden?
1: Nee.
2: Wou je dit als kind al doen, toen je jong was? Allee, klein.
1: Ja, ja.
0: Oh. Echt? Wat is het eerste dat je doet na een werkdag?
1: Een pintje opdoen.
2: Pintjes, jella. Heb je soms nachtmerries over je studentenjob?
1: Dat kan wel eens gebeuren, ja.
0: Wat is de belangrijkste skill dat je moet kunnen voor je job?
1: Enthousiast zijn.
0: Ja, enthousiast zijn.
2: Wacht eens.
0: Kijk, wacht.
2: Ik denk zo heel stil in mijn hoofd, hè. Gertje met je rode hemd.
0: Het is wel echt mijn fashion icon.
2: Hotels, buitenland, miniclub. Dat zat in mijn hoofd.
0: Wat heeft hij allemaal niet gezegd?
2: Je moet enthousiast zijn.
0: Buitenland.
2: Ze moet met dat weet ik even niet. Maar ze moet met mensen. Hè? Dus ik dacht ineens, misschien is dat zo iemand die zo...
0: Animator.
2: Ja, zo dat.
0: Ah.
2: Die zo gaat volleyballen met de kinderen of zo. Of met de man, mensen. Grote mensen. Ik weet niet of dat kinderen of grote mensen zijn. Daar ben ik nog niet over uit.
0: Ik ben daar het niet mee eens.
2: Wat denk jij dan?
0: Maar ik weet niet wat ik zelf denk. Enthousiast.
2: Kom, we gaan waterpolo spelen.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Maar niet eten, niet drinken. Enthousiast zijn. Lange dagen vroeg, want ze is om 6 uur opgestaan. Postboden of zo is het dan niet.
2: Het kan zijn dat je nacht... want met mensen... Ja, pas op, postboden is ook een
0: ze
2: beetje...
0: Ze wou het zijn als klein kindje.
2: Kindje.
0: Stewardess hebben we al een keer gehad.
2: Kindje.
0: In de zoo. Misschien doet ze het met dieren. Klinkt raar, die zin. Maar...
2: Ja, dat kan. Ik heb het gevoel dat...
0: Ja, maar jij zit nog op je miniclub.
2: Ja, ik zie je echt in de miniclub staan. Sterren, ken je dat, de miniclub van vroeger?
0: Nee, ik weet niet wat dat is.
1: Het is niet een miniclub.
2: Tjoe, dat is spijtig. Ja, ik zat vroeger in de miniclub. Dan gingen mijn ouders op reis en dan duwden ze mij in de miniclub. Dat is eigenlijk zo in een hotel dat je dan zo'n plekje hebt voor de kinderen. De opvang eigenlijk.
0: Och, garen.
2: Zo'n beetje op kamp, maar dan... Maar was leuk, hoor.
0: Jij werd de grote ster waarschijnlijk daar, jij.
2: Oh, tof. Dus niet in de miniclub.
0: Kan je misschien nog één kleine tip geven? Sterren?
1: Het is met kinderen.
2: Godmiljaars!
0: Ja, dan is het zo...
2: Speelplein.
0: Zomerkampjes, achtig zo,
1: ja. Ja, speelplein.
2: Ja!
0: Teamwork! Ja, daar moeten we uitsleuren wel. Op.
2: Ja, je hebt het eigenlijk gewoon verklapt. Maar dat is ook oké.
0: Was zo leuk! Sterren.
1: Ja, superleuk hier op speelplein. Ik sta speelplein in Overijssel. Elke dag in de... Alleen niet elke dag in de zomer, maar wel deze jaar 2 weken.
2: Okay.
1: En wij hebben hier 200 kinderen per dag.
0: Oh la la. Oh la la la la la.
2: Dat is heel veel.
0: Oef. Amai.
1: Ja.
2: En wat is zo echt een klepper van een activiteit dat je denkt, dat werkt altijd, vinden ze altijd leuk?
1: Ja, toch wel waterspelletjes. Zeker met het warme weer maken wij meestal een zelfgemaakt waterpretpark. En dat vinden ze echt top.
2: Top.
0: Amai. Mogen wij ook eens komen?
1: Ja, zeker. Kom maar langs.
0: Volgende week zijn we hier niet meer, dus dan hebben we vakantie.
2: Ah, dan hebben we tijd.
0: We misschien ook niet langs.
2: Wordt de dikke Bertha nog gespeeld? Mag ik dat niet meer zeggen?
1: Ja, altijd. De basic spelletjes worden bijvoorbeeld vandaag sowieso gespeeld.
2: Ah, de basics. Allee, zeg Sterren, nobel beroep, hè. 200 kinderen.
0: Amai, met hoeveel monitoren... Is dat het woord? Ik weet het niet.
2: Ja.
0: Met hoeveel mensen doe je dat?
1: Per week zijn er 30.
0: Ah.
2: Wow. Hey, dat is wel nog altijd 5-6 kinderen de man. 6-7.
1: Oh, ja, ja.
2: Stevig.
0: Zou ik nooit kunnen. Chapeau. En echt heel leuk.
2: Nog zo vrolijk 's ochtends.
0: Ja, echt goed. Wanneer moet je dan nu naar Duiken? Want je bent opgestaan om 6 uur.
1: Ik ben hier eigenlijk al. Vanaf 7:30 mogen de kids komen. En omdat ik deze week mijn hoofdleidingstage doe, moet ik hier vroeg zijn voor iedereen in te schrijven.
0: Amai, je hebt er wel echt wat voor over. Ja, ja. Zeg, sterren. Goed jong, goed bezig.
1: Ja, ja.
0: Heel leuk. Doen ze daar allemaal, alle 200, 300, hoeveel was het?
2: 200.
0: 200, de groeten. Allemaal afzonderlijk alsjeblieft van Robin en Julie. Komt dat in
1: orde? Dat ik doe.

0: Bam Bam. Dus als je zoveel dancing, dacht dat dat nummer dan dancing zou heten.
1: Nee.
0: Is niet waar, hè? Ze verrassen toch elke keer, hè?
1: Ziet het nooit. Je ziet het nooit komen.
0: Typisch.
1: File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. Door een ongeval op de linker rijstrook. 15 minuten extra. Op de E19 tussen Kontich en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten extra. En tot slot, door werken op de N41 in Hammen verlies je 25 minuten richting Sint-Niklaas.
0: 7:55. Goedemorgen, dag Melina.
2: Goedemorgen.
0: Wat zijn de hoofdpunten?
2: Wel, duidelijk denk ik. Hè. België won met 1-4 van de Verenigde Staten op het WK voetbal. En gaat dus door naar de kwartfinales. De Rode Duivels spelen daardoor vrijdagavond tegen Spanje in de kwartfinale. Want Spanje won gisteravond met 0-1 van Portugal. En in L'Église in Luxemburg mogen jeugdbewegingen deze zomer niet in de bossen spelen tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s morgens. Nadat er vrijdag 20 schapen zijn doodgebeten door wolven.
1: Oeh, wolven. Ik zei het nog. Het verkeerde.
0: Ja, je hebt de...
1: Wolvertem.
0: Dat is gevaarlijk, hè? Goed nieuws, injectie incoming. Ja, er zijn een paar helden uit ons land die naar Portugal gaan. Niet om op vakantie te gaan, maar om daar te helpen met de bosbranden waar Europa sinds een paar dagen weer aan moet geloven.
1: Ja, een groep van 5 vrijwillige brandweerlieden die zijn meteen vertrokken naar Portugal. In mijn hoofd is dat dan echt met de wagen. Dat zal waarschijnlijk wel ander transport zijn, maar goed. Dus ze hoorden wat de toestand daar was om die bosbranden te gaan bestrijden. En dat gaan ze een hele zomer lang doen.
0: Goedemorgen, dag Thijs.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de eerste vraag was al duidelijk, denk ik. Hoe gaan jullie naar Portugal? Met welk transport?
3: Wij gaan met het vliegtuig naar Portugal. Wij starten hier in Brussel en wij vliegen naar Portugal. Dat is veel vlugger dan daar aanwezig te zijn.
0: Ja, tuurlijk. Om te gaan helpen. Eerst en vooral, ja, chapeau, dikke proficiat. Duizendmaal dank dat je dit doet. Je bent hier bij ons beroepsbrandweerman. En in Portugal ben je een vrijwilliger, lees ik hier. Hoe is de situatie daar momenteel?
3: Ja, de situatie, het is wat op en af. Er zijn wel wat grote bosbranden daar, waar dat we hopen dat wij ook mogen kunnen gaan helpen met onze VZW en onze postkazerne waar wij aanwezig zijn. Maar het is een beetje, ja, het hangt er een beetje vanaf. Als er in ons frontgebied bosbranden zijn, dan gaan we daar met de volledige kazerne naartoe. Het zijn een hele grote, dat ze echt heel veel mensen nodig hebben, ja, dan gaan we... ook versterking bieden, maar het is wat afwachten. Maar er zijn wel wat bosbranden momenteel ook. Ja.
1: En met hoeveel brandweervolk zijn jullie daar dan om te helpen?
3: Ik ben iedere week met een ploegje van 5 mensen. Dus iedere keer 5 Vlaamse brandweermannen, vrouwen, die naar daar gaan. En die dan meedraaien met de Portugese brandweer.
1: Amai, maar wel heel mooi, heel solidair om zoiets gevaarlijk dan, om daar naartoe te trekken, helemaal van hier. Hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen om dat te doen?
3: Wel, dat is 8 jaar geleden ben ik met mijn vrouw samen naar Portugal geweest, op reis. Hebben wij de kracht gezien van de bosbranden en dan wat beginnen informeren over hoe raak je daar bij de Portugese brandweer om te helpen. En dan is het dan toch gelukt om daar... te komen en ik doe dat nu al 3 jaar. En mijn vrouw gaat dit jaar voor de eerste keer naar Portugal om daar ook te helpen.
0: Is zij ook brandweer? Bij de brandweer?
3: Nee, ja. Ja, mijn vrouw, ja. Ja.
0: Maar zo cool, dat vind ik echt geweldig. Ja.
1: Brandweerkoppel.
0: Een brandweerkoppel, inderdaad. Ja, ja. Een powerkoppel gesproken. Ongelooflijk.
1: Zal vonken geven.
0: Is dat een hele zomer dan?
3: Nee. Ik vertrek binnen 2 weken, 18 juli vertrek ik voor 2 weken naar daar. En mijn vrouw gaat in september een weekje. Omdat ik heb al wat meer verlof dan zij. Maar zij gaat ook een weekje meedraaien daar.
0: Nee, van een relatietest gesproken.
3: Ja.
0: Ja, echt bravo Thijs. Echt waar, en alle afgeleiden van bravo. Merci om dit te doen en zo de wereld toch een betere plek te maken. En enorm veel succes daar, Thijs.
3: Ja, dankjewel.
0: Salut, hè.
3: Ja, salut.
0: Doei. Dan heb je toch een beetje het gevoel, als je hier dan zo staat, dat je niet echt veel aan het doen bent,
1: nee,
0: voor de wereld.
1: Nee, we zitten hier gewoon in de airco.
0: Die is letterlijk branden aan het blussen in Portugal.

0: twee bekendste broers van ons land, die zijn daar.
1: Bart Lemmelijn en die andere?
0: Lode.
1: Lode?
0: Nope.
2: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: een wijsheid om naar te leven. Live It All van Lost Frequencies. Gisterenavond, ja, vannacht, was er een volksfeest. Vooral in ons land, maar ook bij de Belgische supporters in Amerika. De bekendste broers van ons land die waren erbij samen om de Rode Duivels extra aan te moedigen. Goedemorgen, Average Rob.
1: Goedemorgen, goedemorgen, alles goed?
0: Oh, je klinkt een beetje moe.
1: Ja, mijn stem is zeer hees. Ik heb de longen uit mijn lijf geschreven. Dus dat was, maar ik klink ook even in mijn bed nu, maar ik ben, het was wauw.
0: Ja, dat zal wel. Je bent daar samen met jouw broer Arno in Seattle om naar de Duivels te gaan kijken. Waarom dachten jullie, wij springen op het vliegtuig om voor de Rode Duivels te supporteren?
1: Ja, maar tijdens de wedstrijd tegen Seattle, zo'n dag ervoor of zo, dachten we zo van, zullen we toch niet iets doen rond WK voor een YouTube-video? We zeiden van, als België wint, dan gaan we gewoon. Fuck it. Dus dan, Senegal was verloren. En dan hebben wij gewoon direct de dag erna onze tickets geboekt, hotel geboekt. En zijn we naar hier gekomen en voilà. En het was duur. Het was echt niet goedkoop. Het was belachelijk duur. Maar het was...
0: Dat is die jolle laatste.
1: Ja, je moet dat meemaken. Hè. Voor hetzelfde geld lagen we er vandaag uit. En dan hebben we dat niet meegemaakt. Maar nu, ja, het paste ook in mijn agenda. Dus ik was echt zo van, let's go, fuck it.
0: 1500 andere Belgen waren daar. Hoe was die sfeer in het stadion?
1: Ja, wel goed. Heel raar met die Amerikanen die daar waren. Want zij waren met 65.000, wij met 1500. Dus dat was wel een groot verschil. In het begin waren ze heel enthousiast. En dan hoe verder dat ze in de wedstrijd gingen en hoe meer dat ze beseften dat ze 11 kleuters het veld hadden opgestuurd, dat werd dat heel stil en heel ongemakkelijk eigenlijk. Dus wij, ja, de Belgen waren super, super enthousiast. Super hard aan het gaan. En de spelers ook. Dus top dag.
2: Zalig. We hebben Average Rob aan de lijn live vanuit Amerika. Vanuit uw bedje, zei je net. Ik ging net vragen, is er nog ergens een afterparty of zoiets? Wordt er nog ergens gefeest?
1: Er was een afterparty. Dus na de wedstrijd, dat was gedaan om 7 uur hier. Was er een afterparty tot zo 10 uur of zo. Daar zijn we naartoe gegaan en dat was superleuk. Dat was zo'n klein podiumje zo, met boksen die zo wel overstuur waren. En dat was gewoon echt supergoed in ambiance.
0: Yeah,
1: iedereen ging daar keihard. Ook zelfs zo niet-Amerikanen die daar zo toevallig... Ja, zo passeerde zoiets van, the fuck is happening here? En dan gewoon keihard aan het meedansen waren, ja. Echt tof.
0: Zeg, en Angèle was daar?
1: Ja, dat was tof.
2: Ja.
1: Ja, Angèle was daar, ja. We kennen elkaar al een tijdje, al lang eigenlijk, van voordat, van toen ze net zo begon door te breken en zo, dan had ik... Ja, dan kennen we elkaar eigenlijk al. Ja. Die haar management en zo.
2: Ja, management.
1: En dan had ik gezien dat er haar management had me gestuurd van... Angèle gaat ook en zo. Ik heb je nummer doorgegeven. En dan had ik naar haar gestuurd ook van... loopt je niet mee met de march naar het stadion? Oh. En dan heeft ze dat gedaan. En ze was gewoon niet onder het volk, bij iedereen.
2: Zalig.
1: En dat was mega tof, hè. Toffe madame.
2: Wat zei ze? Ja, heel toffe madame. Wat zei ze zo? Is dat dan een voetbalkenner, Angèle?
0: Oh, Robin.
1: Ik denk dat zij gewoon wel weet wie dat de Rode Duivels zijn. En ze was mega hyped, want zij zat zo in een jeepbox met Paris Hilton. En ze zei, dat was daar zo... Zo wat raar, omdat ze was er de enige ultra-enthousiaste. En ik zag in de verte altijd zo een rood stipje springen in één VIP-box. En ik dacht, tof, iemand heeft daar zo zijn Belgische dochter meegepakt of zo. En ik vroeg zo aan haar van, hoe was dat dan? En zei zo, ik stond de hele tijd recht en ik was aan het springen. En zo. En ik zo, jij werd gewoon zo dat rood stipje daar helemaal van boven die aan het knallen was. Dus maar dat is echt een keitoffe. Dat is echt een toffe madame.
2: Ja, de max. Amai. Beetje jaloers. Dat is niet erg. Rob, ik weet, Romelu Lukaku, dat is ook een investeerder van jouw bierbedrijf, van Toubien. Heb je die dan gehoord voor de match of na de wedstrijd?
1: Dus wij slapen eigenlijk op hetzelfde hotel hier. En 2 dagen geleden kwamen we hem tegen hier in de lobby. Dan hebben we even gebabbeld over hoe dat hij het zag zitten en zo. En hij zei van ja, hij zei eigenlijk van dat ze heel optimistisch zijn over mogelijke finalen en zo. Dat ze het echt keihard voelen en zo. Ja, ze zijn echt super optimistisch, super positief. En dan hebben we hem daarna na de match ook even gezien. Maar dat is echt ja, de liefste mens die hier op aarde rondloopt. Dus ja, die is altijd enthousiast. Ja, dat is echt ook een kei lief. Ja.
0: Takes one to know one, hè, Rob. Jij bent zelf ook super lief. Ik vind dat eigenlijk hilarisch dat ik eraan kan. Gewoon het zicht alleen aan dat kleine Rob aan het praten is met grote Lukaku.
2: Grote Lukaku.
0: Ja, maar... Wat een leven.
1: Ja, ja, ik vind dat ook grappig. Ja, het zijn echt een mooi paar dagen geweest nu. Dus ik ben echt heel tevreden. Ook ja, met die 4-1 tegen Amerika. Ja, dat was perfect. Zeker met die rode kaart en zo van gisteren die dan teruggetrokken werd en zo. Dacht echt van, nu moeten we ze echt een klets geven en zeggen van, get the fuck out. Dit is voetbal, dit is voor de echte, ja, de echte liefhebbers van de sport. En,
0: een patat eigenlijk.
1: Voilà, een patat, echt zwaar. Ja.
0: Gaan jullie blijven tot vrijdag om naar LA te gaan kijken, naar de match?
1: Nee, heel graag, maar ik heb een paar DJ-sets die ik moest spelen ook. Dus, waar ik ook heel graag naartoe wil gaan. Hè, maar
0: wat een leven.
1: Ze gaan moeten doorgaan. Ja, ze gaan moeten doorgaan. De halve finale zou ik misschien op en af kunnen doen. Maar dat moet ik nog bespreken met mijn vriendin. Dat ze luistert.
2: Ik zeg met Lukaku of zoiets.
0: Ongelooflijk. Rob, dankjewel voor de babbel. Veel groeten. En Arno, ligt hij daar nu naast u te slapen eigenlijk in dat bed?
1: Ja, Arno ligt hier naast mij. Ik wil je de groetjes doen, Arno.
0: Hey.
3: Dikke groetjes, dikke kusjes. Heel natte kusjes eigenlijk, omdat de Belgen gewonnen hebben.
0: Ah, geweldig. Nat. Voilà,
1: zie.
0: Geweldig. Dank jullie wel. Geniet nog van die avond daar. En goed uitslapen en tot heel snel. Merci, Rob.
1: Merci. Zoals je zei,
2: schattig. My legends. Fucking hell. Lukaku tegenkomen in de gang. Angel tegenkomen in de straat.
0: Wat een leven.
2: Zijn broer naast hem. Schitterend.
0: Zo zie je maar dat alles mogelijk is in het leven.
2: Alles kan. Blijf dromen. Nu, veel mensen kijken daar, hebben in het stadion gekeken. 1500 Belgen. Veel andere mensen hebben thuis gekeken of met vrienden gekeken. En we hebben het over u, lieve luisteraar. Dat is onze vraag. Waar heb jij naar die wedstrijd gekeken van de Rode Duivels? En met wie? Dat mag je doorsturen in de app van M&M.
0: Ja, als die nog wakker zijn natuurlijk, hè.
2: Ik denk dat er veel mensen gaan doorgetrokken hebben.
0: Jawel. We zullen een klein boostje geven, een klein patatje geven nu, om helemaal wakker te zijn. Als je een tipje zou hebben.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: M&M Live.

0: zo heeft hij dat dus geroepen. Everett Fropp samen met zijn broer Arno. Daar in het stadion in Seattle.
1: Wat heeft hij nu net allemaal verteld? Toch insane dingen allemaal.
0: Dat is echt niet normaal. Is Lukaku tegengekomen, toevallig, want ze slapen in hetzelfde hotel.
1: Die zei dat de kansen voor de finale niet onbestaande zijn.
0: Goed,
1: dat de moraal goed is.
0: Het is goed, hè? Maar ja, Lukaku, hij had een boel daar richten.
1: Dat is zo. Dat is zo. He's a believer. Met Angel. Met Angel en gestapt.
0: Gestapt?
1: Dat is naast elkaar toch? Ze waren naast elkaar aan het stappen. Hè?
0: Daar kan je alleen maar van dromen. Dat is wat
1: prachtig.
0: Je doet, toch?
1: Maar je kan ook op andere manieren naar de wedstrijd kijken natuurlijk. Die minstens even plezant zijn. Heel veel berichten in de app van M&M. Mensen die echt al wakker zijn, die gewoon zijn doorgetrokken. Jorn bijvoorbeeld, die zegt: ik ben opgestaan om 1:45 uur. De match gekeken en dan baf, recht naar de vroege shift. Dat is eigenlijk nog redelijk oké, om het op die manier te doen. Katrien die zegt: ik heb met mijn ventje gekeken, wekker gezet, ook 2:15. En dan zo naar de match thuis gekeken. En de Club Brugge mannen hebben gescoord. Zeker de moeite om op te staan, zegt ze nog. En dan hebben we de Jordi die zegt: eerst Portugal-Spanje gekeken, dan gaan slapen. Amai. Dan om 3:00 wakker geworden. Ah ja, en dan om 5:00 beginnen werken. Dus dan heeft hij nog een stuk van de wedstrijd gezien.
0: Maar dat is een job op zich.
1: Het is echt een fulltime job. Dat is voetbal, hè. Ja, dus natuurlijk, Spanje is ook wel die volgende concurrent. Daar gaan we vrijdag tegen spelen.
0: Ja.
1: Best een goede ploeg.
0: Wat denk jij dat er gaat gebeuren?
1: Ik denk dat het verlengingen gaan zijn. Dus dat je eerst gelijk speelt en dan daarna verlengingen.
0: Oké. Okay.
1: En dat we dan in die verlengingen, dat het dan misschien wel nog een keer goed zou durven komen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat hoop ik.
0: Alweer een mooie analyse van onze sportanker. Dank je wel.
1: Hey, met plezier.
0: Welkom bij het journaal. Nee, is die
1: waar? Nee. Maar vrijdag dus, hè. Vrijdag om 9:00 op VRT1.
0: Stel je voor dat die dat winnen?
1: Dat gaat niet.
0: Je kan me dat gaat niet.
1: Jawel, dat gaat, maar ik kan me dat niet voorstellen.
0: Wat is het zotste dat kan gebeuren? Allee, buiten de winst dan.
1: Halve finale zou wel zot zijn.
0: Ja.
1: Dat we doorgaan tegen Spanje, waar echt een supergoed voetballand is.
0: Mm-hmm.
1: Dat we die kloppen. Kleppers als Lamine Yamal en zo. Dat we die aan de kant zetten.
0: Goh,
1: dat zou al insane zijn. Maar finale, stel je voor. We moeten niet beginnen dromen. Realistisch.
0: Ik vind van wel.
1: Eerst vrijdag, we moeten zeker dromen. Everett Rob droomt ook. En dit is met Angel. Gaan we anderen in.
0: Voilà. Hier is ze. Heeft hij Dua Lipa ontmoet?
1: Dat weet ik niet. Arno misschien.

0: dat is over, of niet?
1: Ja, ja, het is nu voor echt.
0: Het is nu echt, echt, echt voor echt. Vrijdag gaat het gebeuren. Robin Keijert zegt dat we in de halve finale gaan terechtkomen van het WK voetbal.
1: Yes, na verlengingen. Dag Joke.
2: Goedemorgen.
1: Joke, jij hebt je afgeschermd van alle sociale media, alle kranten deze ochtend. Want je hebt het anders aangepakt, hè, kijken naar de match.
2: Ja, ik heb het opgenomen en ik ben om 5 uur opgestaan. Ik ben in mijn bed blijven liggen, maar mijn wekker gezet om 5 uur. En ik heb de match dan volledig gekeken.
1: En dat is gelukt? Enig,
2: resultaat. Dat is volledig gelukt, ja.
1: Geen enkele spoiler en ook nog een goede nachtrust gehad? Allee.
2: Ja, absoluut. Ik ben om 10 uur gaan slapen tot 5 uur. Dus een redelijk goede nacht gehad.
0: Nice.
2: En toch de match kunnen bekijken.
1: En je kan zo meteen, kom je op je werk toe, kan je met iedereen meepraten?
2: Ja, absoluut. Altijd. Hè. Altijd kijk ik naar de rode heuvels. Dus,
1: fantastisch. Ja, Joke, dikke merci. Ja. Doe je groetjes daar hè, op je werk.
2: Fijne dag jullie. Okay.
3: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
0: Hey, goedemorgen.
6: 40 nieuws
0: met Melina Verbeek.
7: De Rode Duivels winnen overtuigend van de VS. België gaat door naar de kwartfinales van het WK voetbal nadat het vannacht met 1-4 won van gastland de Verenigde Staten. Tom Boudeweel volgde de wedstrijd.
8: Het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelare in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
7: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in een vorige wedstrijd. De Wereldvoetbalbond FIFA had zijn schorsing uitgesteld na een telefoontje van president Trump. Charles de Ketelare scoorde de openingsgoal na 9 minuten en hij maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
9: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dat niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
7: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren dol enthousiast.
10: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
11: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
12: Al waarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
13: Geen woorden.
12: Geen woorden.
13: Geen niks.
7: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje. Dat won gisteravond van Portugal met 0-1. Voor sterspeler Cristiano Ronaldo was dit zo zijn laatste WK-wedstrijd ooit voor Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam ontslag na de wedstrijd. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens te spelen in de bossen van de gemeente. En dat de hele zomer lang. Vrijdag zijn zo'n 20 schapen doodgebeten door 1 of meerdere wolven. En de burgemeester wil geen risico's nemen met de vele jeugdkampen in de gemeente deze zomer. Volgens wolvenkenners is het risico wel heel klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. En in de Gazastrook heeft Hamas een bestuursorgaan, hun regering zeg maar, ontbonden. Ze willen de macht overdragen aan een comité van technocraten. Dat zijn geen politici, maar experts. Dat was zo afgesproken in het akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Wat er met de militaire tak van Hamas en zijn wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Israël gelooft niet dat Hamas ook echt zal overgaan tot ontwapening. CD&V en Vooruit willen dat ons land Palestina nu onmiddellijk erkent. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. Eerst nog bewolkt, later zonnig vanaf het westen en tot 30 graden vandaag. Morgen veel wolken en dan tot 29 graden.
1: File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een ongeval op de linkerrijstrook. 35 minuten extra daar, maak er een reddingsstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. En tot slot door werken op de N41 in Hammen verlies je 20 minuten richting Sint-Niklaas.
13: M&M.
14: Wakker worden!
13: Wakker worden!
14: Met Robin en Julie's ochtendshow. Julie en
0: Hallo, Sabiet, onze zomervoicemail nog een keer openen. Een keer luisteren wat er uit onze doos van Pandora zal komen.
1: Ik denk primetime summoner berichten.
0: Oh.
14: The official sound of summer.
0: Summer.
1: Of primetime.

0: Told you so. Wat bedoelt ze?
1: Wat zegt ze?
2: Told you so.
3: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Ja, zeg hallo. Het is dinsdag 7 juli. Dat is primetime zomer. De zomervakantie is in full swing. En wij ook.
2: Zeker, wij swingen wel nog even lekker verder. Nog tot 9 uur. 10 uur.
0: 10 jaar. Nog 2 uurtjes. Maar wel de laatste week. Ja.
2: Oh.
0: Ja. Dan kunnen we echt primetime zomervakantie nemen. Ook als harde werkers wij twee. Straks gaan we het nog hebben over een niet zo harde werker eigenlijk. Over de allereerste AI-actrice.
2: Ja, die gaat je job afpakken.
0: Ik vind dat toch speciaal allemaal.
2: Zeer speciaal.
0: Ja, dat is... Zwat, maar first things first. Eerste dingen eerst. Dat is Engels daarvoor. Onze voicemail. Dat is heel leuk voor iedereen. Werkelijk iedereen die ons nodig heeft en ons niet kan missen. Buiten de uren bijvoorbeeld. Want we liggen deze week behoorlijk vroeg in ons bedje. Je kan iets achterlaten op onze voicemail. Op het nummer 0800 63222. Dat is het nummer waar je gewoon naar kan bellen. Wij vertellen wat je moet doen en dan kan je gewoon een berichtje achterlaten.
2: Ja, we zullen eens luisteren. We checken het elke dag. Hè. Eens luisteren wat er allemaal is binnengekomen.
4: Dit is de voicemail van Robin en Julie. U heeft 3 nieuwe berichten.
5: Goedemorgen. Dag Robin en Julie. Sarah hier. Vandaag ben ik extra vroeg opgestaan om nog snel te gaan lopen voor het weer veel te warm wordt. Maar gelukkig zijn jullie er wel al zo vroeg bij om me extra energie en motivatie te geven. Love you.
4: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
6: Hey Robin en Julie, het is jullie goede vriend Manu hier. Ik bel even om te zeggen dat ik nog heel graag naar de radio heb geluisterd, maar ik ga daar nu toch mee stoppen. Want de shows van Door een Roosje die zijn even afgelopen tot eind augustus. Dus ik ga in vakantiemodus. Zeg, de groeten. En ook aan Dirkie. Hè.
4: Bericht bewaard. Volgend nieuw bericht.
7: Goedemorgen Robin en Julie. Jullie favoriete nachtegaal Judith hier. Jawel. Ik ben gewoon genomineerd voor VRT Zomerhit met mijn nieuwe single I'd Love to Be in Love. En daar ben ik echt zo blij mee. Ik heb super veel zin om deze zomer keiveel aan de zee te komen zingen. Dus ja, allemaal stemmen is de boodschap. Oké? Tot de volgende. Joehoe.
4: Bericht bewaard.
2: Miljarden gebruiken onze voicemail om stemmen te ronselen.
0: Om te pluggen.
2: Voor VRT Zomerhit pluggers. Maar okay. Je mag, hè, lieve luisteraar, als jij iets wil pluggen. Ik zeg maar iets, houtzagerij Mertens bijvoorbeeld. Als je denkt, ik wil eens reclame maken. Bel naar onze voicemail. 0800 63 222. Dus 0800, leeftijd van mijn vader. Nee, van mijn schoonvader. 63 222. Laat u gaan.
0: Mag ik iets zeggen?
2: Ja, zeg maar.
0: Jij zei dat in de herfstvakantie ook al. Is die mens nog altijd niet verjaard ondertussen?
2: Nee, volgens mij is dat in augustus.
0: Ah, het zit er toch aan te komen.
2: Het zit eraan te komen. En ja, Judith, die heeft dat goed geplukt. Dus we zullen haar liedje dan maar eens draaien.
0: Zeker. Hey. Walking on.

0: zomerhit willen gunnen, kan je stemmen op Judith. Genomineerd met dit nummer voor zomerhit.
1: Geplukt.
0: Ah ja.
2: M&M. Robin en Julie's ochtendshow.
0: Goedemorgen, dinsdag 7 juli vandaag. We worden allemaal goedgezind wakker, want wat is er vannacht toch allemaal gebeurd? En de kranten, ze staan er vol van. Je kunt geen krant open doen of het gaat over die rode duivels. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd.
1: Ja, ook minder leuk nieuws. Of toch ja, voor veel acteurs en actrices, denk ik dan. Want de eerste AI-actrice ooit, Tilly Norwood. Ja, dat is dus een ja, met artificiële intelligentie gemaakte actrice. Die heeft een eigen Instagram-pagina. Die ziet er echt ja, een beetje uit als een mens. Dat is toch altijd heel erg creepy. En die gaat dus nu ook de hoofdrol spelen in een film. Gek. Maar het ding is, die film gaat wel over AI en zo. Dus het is niet dat ze helemaal, allez, dat het niet duidelijk is dat het een AI-personage is. Het gaat echt over, ja, over Tilly zelf, die eigenlijk steeds menselijker wordt.
0: Zo begint het natuurlijk, hè.
1: Ah ja, zo muizen ze zich ertussen. We hebben ook een klein stukje van hoe Tilly klinkt. Dus dit is AI.
3: Let's get to know each other and thanks for watching.
1: Hello there, she's a bit British apparently.
0: Dat kun je, als je dat niet weet...
1: Nee, je weet het niet.
0: Kun je dat niet weten.
1: Nee, dus die is ontwikkeld door een Nederlandse actrice, Eline van der Velden. Die had zoiets van, ah ja, ik ga dat brengen. En dat is dus wel succesvol ergens. Die heeft heel veel volgers en die gaat dus nu de hoofdrol spelen in een film.
0: Ah, dus dat is een echte actrice die een valse actrice heeft gemaakt.
1: Exact.
0: En die echte actrice die acteert niet.
1: Minder nu, die heeft vroeger geacteerd, die doet nu wat minder.
0: Een beetje een heropleving van haar carrière
1: ja,
0: op deze manier.
1: Dan. Met een AI.
0: Ik weet wat me te doen staat binnenkort.
1: Ja, en dan gaat het nog over de flexdesk. Dat is een beetje een tongtwister.
0: Sorry, wat?
1: De flexdesk.
0: De flexdesk.
1: De flexdesk.
0: Desk flex?
1: De deskflex. Dus wat is dat eigenlijk, de flexdesk? Ja, dat is, je kent dat misschien op je bureau of op je werk, dat je dus een bureauplek hebt die niet per se van jou is, maar die van iedereen is. We hebben dat hier ook, op de redactie. Iedereen mag overal zitten.
0: Maar
1: de tendens is toch dat je vaak op dezelfde plek gaat zitten. En dat is bij de flexdesk dus ook het geval.
0: Flexdesk.
1: De flexdesk. Er is een onderzoek gebeurd en blijkbaar 2 van de 3 Belgen die verkiest toch een vaste plek.
0: Maar ja, dat is toch ook, daar zit iets psychologisch achter. Nee?
1: Zo, inderdaad. Ja, dat klopt. Mensen die zo de autonomie en de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid dat een beetje willen hebben, ja, die willen dan toch zo een eigen plekje. Dus zelfs op kantoorplekken waar flexdesk een verplichting is, bakenen mensen dat dan toch een beetje af met hun eigen spullen. Maar, dus laten ze stilo's liggen. Papier, documenten.
0: Maar ja, dat is ook gezelliger.
1: Ik begrijp het.
0: Zo dan die clean, witte bureaus altijd. Dat zo clean is. Je werkt niet in een ziekenhuis, hè, toch? Ik vind dat ook. Het is gezelliger, een beetje rommel. Gezellige rommel is altijd goed. En is dat ook, wij waren vroeger dieren, hè?
1: Dat
0: moest je toch ook het territorium afbakenen door pipi te doen?
1: Dat is ook zo. Maar natuurlijk, het gaat misschien over dan zo de efficiëntie. Je komt dus met andere collega's in contact als je flexdeskt.
0: Flexdeskt.
1: Maar de vraag is, doe je het? Want ik doe het bijvoorbeeld niet. Ik zit altijd op hetzelfde plekje.
0: Altijd?
1: Tenzij dat vol is. Dat er iemand op mijn plek zit. Dus... op mijn flexdesk.
0: Flexdeskplek.
1: Flexdeskplek.
0: Klik. Winkel.
1: Het ding is, wat mensen, of ja, de conclusie van het artikel was eigenlijk, ja, je moet eigenlijk zoveel mogelijk doen als werkgever om medewerkers meer naar het werk te laten komen. Dus dat niet iedereen begint te telewerken of van thuis werkt, maar dat je het hier zo gezellig mogelijk maakt. En of dat de flexdesk dan de beste manier is, dat is de vraag.
0: Ik denk van niet, maar ja, wie ben ik?
1: Hè? Hey, wat denk jij, lieve luisteraar? Ben jij pro-flexdesk? Pro-flexdesk of tegen de flexdesk?
0: Heb je een flexdesk?
1: Desk. Weet je dat je het schrijft, flexdesk?
0: Flexdesk.
1: Je mag het sturen in de app van M&M. Voor of tegen een flexdesk?
0: Flex. Kan je het uitspreken?

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon iedereen aan het wandelen.

0: Solde bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de KidNetrappers van Hallo Kids. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: on flesk desk lesk flesk.
1: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Naast Rode Duivels is het grote nieuws, gaat het over flexdesken.
2: Klopt, de flexdesk. Ja, dus je kent het, de desk die dan flex is. Hè. Dus die flexibel is, die niet per se van jou is, maar van iedereen op de vloer. En dat je geen vaste plek hebt. Daar gaat het over.
0: Meningen.
2: Ja, de Dirk heeft een mening die zegt, ik ben tegen flessen. Je zit er de hele dag, dan mag het wat persoonlijker zijn. Oei, een flexdesk bedoel ik. Autocorrect, stuurt een Dirk.
0: Ja.
2: Tegen de flessen.
0: Ja, het is natuurlijk wel een dingetje, want het is minder gezellig. Mm-hmm. Vind ik zelf ook wel. Wat vind jij, Dimi? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik vind dat persoonlijk wel heel leuk. Misschien eens voorstellen. Ik ben Dimi inderdaad en ik werk als jobcoach. Dus ik begeleid verschillende mensen die nood hebben aan empowerment in sollicitatietechnieken, die het even niet meer zien zitten, die al een tijdje zonder werk zitten en die dus hulp nodig hebben van een jobcoach.
0: Ja.
2: Maar heb jij een desk, Dimi?
3: Ik heb eigenlijk verschillende desken, want wij werken onder de collega's, onder verschillende collega's, van verschillende locaties. Zo hebben wij ook mensen die bij ons in een gevangenis gewoon ook soms moeten zitten. Dus wij hebben een desk en we hebben geen desk. Wij hebben lokalen, wij hebben bureautjes en we zitten op verschillende locaties. En dat hangt af van het project waar je op zit.
0: Dus de flexdesk vind jij wel iets goeds?
3: Ik vind dat heel leuk, ja, want je komt altijd nieuwe mensen tegen. Je hebt eigenlijk ook wel een locatie waar je wekelijks wel eens een keer terugkomt. Dus je herontmoet of je herziet wel de mensen. En dat werkt wel, of dat zorgt wel voor dat je alert blijft misschien ook wel in je job. En dat het boeiend ook blijft, ook naar die verhalen toe. Dus voor mij werkt dat wel.
2: Zwaar, ja. Ik zat onlangs naast Jana van Muziek. Met de flexdesk en dan waren we zo wat bezig over Rate the Song en wie zal het deze week zijn.
0: Andere locatie is dat dan bijvoorbeeld. Ja. Ja. Flexdesk kan dus ook wel gewoon binnen hetzelfde gebouw zijn dat je van locatie verandert.
2: Zeker.
0: Voor alle duidelijkheid, niet iedereen kan on the road werken, Dimi. Oké, ja. Maar snap je dan een beetje dat het de gezelligheid wat wegneemt? Zo van rommel en zo?
3: Ik kan dat wel begrijpen. Dat is wel hoe dat jouw mindset misschien ook wel een beetje in elkaar zit. Hè? Dat iedereen zit een beetje anders in elkaar, denk ik dan ook wel. Mm-hmm. Maar je ontmoet wel toch wel dezelfde mensen op jouw pad ook wel. Het is niet dat ik altijd nieuwe mensen zie. Hè? Er zijn altijd wel mensen die daar voorbij wandelen. En als je dan iets tijd hebt, ga je daar dan een keer mee samen zitten. En het is niet dat het altijd anders is. Vaak al anders, maar niet constant.
2: Ja. Komt hier nog een berichtje binnen van Melissa. Dimi, het is voor jou. Zeg maar tegen een Dimitri dat een mens zijn eigen vertrouwen dat plekje nodig heeft en niet een vuile bureau van iemand anders. Zegt ons Melissa.
0: Iedereen zit anders in elkaar, Dimi zei het ook. Zullen we onthouden voor de rest van ons leven. Dankjewel, Dimi, om te reageren.
3: Graag gedaan.
0: Yo.
3: Fijne dag nog.
0: Ja, bedoel ook.
2: De flexdesk.
0: Flexdesk. Klik. Het is rappen eigenlijk.

0: Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys, Flex Disc.
1: Sowieso, op de binnenring. Ron Brussel, vertraag je 15 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Door een defect voertuig op de linker rijstrook. File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen op de E19. Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. En tot slot door werken op de N41 in Hammen gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.
0: 8:30, goedemorgen. Wat zijn de hoofdpunten, Melina?
2: Goedemorgen. België won overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten op het WK voetbal en gaat dus door naar de kwartfinale. Die kwartfinale speelt België vrijdagavond tegen Spanje. Om 9 uur is dat. Spanje won gisteravond met 0-1 van Portugal en koning Filip zal mee supporteren in Los Angeles. En in Turkije begint vandaag een top van het militaire bondgenootschap, de NAVO. Ook Amerikaanse president Trump zal daarbij zijn. Die top gaat onder meer over de oorlog in Oekraïne.
0: Alle kranten staan er vol van, Melina. Komt er weer een hittegolf aan?
2: Wel, we krijgen vandaag eerst nog wat wolken, daarna veel zon en tot 30 graden. Dus ja, dat begint toch, hè?
0: Ja, het gaat komen. Ik voel dat al.
1: Bereid je voor.
0: Ik voel het om een flexbed.
3: M&M. Rate the song.
0: Zullen we eens praten over die nieuwe Rate the song? Want er is een nieuwe om te raten door jou. Sorry, ik moet lekker met woord raten.
1: Raten.
0: Ik ben echt een kind. Superstar van Roxy Dekker. Dat toch ondertussen ook een superstar is te noemen. Want ze komt 1 augustus naar de Lokerse feesten. Pukkelpop dan ook op 21 augustus. En in september 4 singledooms uitverkocht.
1: Ja, kroket. Ja,
0: hallo.
1: Hey.
0: En 21 jaar. 21 jaar, een superstar. En haar nieuwste liedje heet ook Superstar. Oh. Allee, dat is kei toevallig. En dan een tijdje geleden sprak Cato Peters haar op Werchter Boutique. En dan zei ze nog dit over Billie Eilish.
4: Wie vind jij de grootste superstar op deze planeet?
5: Ik ben heel fan van Billie Eilish. Ik had vroeger een fanaccount voor Billie Eilish. Omdat ik zo... Ja, jawel. Ik was verwijderd.
4: Jammer.
5: Ja, ik baal er zelf ook van. Op een gegeven moment zat ik dus wel in allemaal van die fandoms. Ik vond het echt leuk. En toen, afgelopen jaar, heb ik er voor het eerst live gezien. Toen moest ik huilen.
0: Ja, we weten wat we moeten doen als hij ooit eens langskomt, hè. Billie Eilish fixen.
1: Dus maar een kleintje eigenlijk, hè.
0: Superstar, dus jouw punten graag op 10 voor Roxy Dekker. Er is ook een dansje bij Robin.
1: Ah ja?
0: Ik geef voor jou gewoon dat je zou kunnen dansen.
3: Rate the song.
1: Ik heb je dat doorgestuurd. Ja, was ook AI. Dat waren de rode duivels die daarop dansten.
0: Ma.
1: Lukaku ook zo, op deze. Maar ja, AI, hè. AI. Ja, met zo dat zwieren boven zijn hoofd. Ja. Lasso.

0: Roxy Dekker.
1: M&M.
2: Rate the song.
0: En de song die te raten valt, Superstar van Roxy Dekker. Wel, er wat reacties die binnenkomen. Hoor.
3: Absoluut. Mark zegt kort, maar krachtig. Van mij een 10. Logan die zegt dan 0. Trekt op niets. Dat is uiteenlopend. Charlene zegt voor mij een 8 op 10. Jolien de Tier geeft het ook een 10 op 10. Niet echt mijn ding komt er nog binnen. Ik heb het zo'n beetje gehad met de Nederlandse liedjes. 4. Oké. Maar dan hier ook wel nog een 7,5 op 10 van Pieter. Die zegt, ja, ik ben grote fan. Dat heeft een beetje een hyperpop vibe, vond ik.
0: Hyperpop.
3: Hyperpop.
0: En dat is?
3: Dat is zo pop, maar dan een beetje hyper. Zo
0: wat, wat het woord zegt eigenlijk.
3: Opgefokt snel.
0: Dat kan alleen maar betekenen.
3: Dat zij 7,5 op 10 krijgt. Dus ze gaat toch gewoon lekker door.
0: Naar die andere superster.
3: Namelijk?
0: Brahim.
3: Ah.
0: Brahim.

0: Antwerpen. De Pussycat Dolls live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Lotto is op zoek naar handen.
7: Wat?
6: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
7: Oh, een cabrio.
6: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
7: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
1: M&M.

0: En ook de zoon van de kerstman, Alexander Klaus, die luistert naar deze ochtendshow tot nu. Dus eigenlijk gewoon super logisch eigenlijk dat hij luistert naar ons. Mm-hmm. Maar die had een leuk zomerspel-ideetje. Wat als, zei hij, dat ik jullie elke dag een leuke opdracht geef als een prank call. Mm-hmm. Kan niet meer praten. En dat de luisteraar dan kiest wie van jullie twee dat moet doen.
1: Je hebt een beetje stress omdat je denkt dat je dat je vijs gaat hebben vandaag.
0: Ja, ik denk dat ik het ook aan mijn vijs ga hebben.
1: Kijk er dan naar uit. Dat is een heel leuk idee, dachten wij, Alexander. Het ding is, die komt wel met speciale opdrachten. Ik ben zeer benieuwd wat er vandaag op ons bordje gaat belanden. We zullen eens luisteren naar meneer Klaus himself, bestie van de show. Die heeft deze opdracht ingesproken.
2: Hey Robin en Julien, nieuwe dag, nieuw prank call. Dus dat betekent ook een nieuwe opdracht. De opdracht is heel simpel. Bel naar een dierenwinkel en vraag voor het niet bestaande dier een Sleepy Sloop. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie. Tada!
1: Amai, het leesvermaak in de jongens en stem.
0: Hey! Moeten jullie eens bellen voor een Sleepy Sloop? Bye!
1: Wacht, dus bel een dierenwinkel en we moeten naar een Sleepy Sloop vragen.
0: Sleepy Sloop? Met de P?
1: Ik denk dat hij dat zei. Sleepy Sloop. Maar wie moet dat doen?
0: Ja, mannetjes, wie? Sleepy Sloop.
1: Sleepy Sloop. We weten wel gewoon dat Julie iets met dieren heeft. Het is een prachtig hondje, Dirk. Ik heb helemaal niets met dieren. Hè. Dus
0: het... Dat is grappiger eigenlijk dan.
1: Zij zou dat veel beter kunnen dan ik.
0: Ja, maar dan is het niet grappig. Snap je? Als het goed is, is het niet grappig.
1: Nee.
0: We willen gaan voor grappig. Nee. Deze show staat voor grappig. Dus stuur nu Robin in de app van M&M.
1: Het gaat toch sowieso grappiger zijn als Julie het doet. Het wordt super ongemakkelijk.
0: Nee, dat ga ik, ja, serieus.
1: Stuur nu Julie in de app van

0: van Baby Girl. Enrique Iglesias was er ook bij, maar ik heb vooral Shanapol gehoord. Ja, we moeten iets doen, hè, zeg het maar. Ja, elke dag op dit uur moeten we van onze goede vriend Alexander Klaus een prank call doen. Met vandaag als opdracht: bel naar een dierenwinkel en vraag naar een Slippy Sloep. Bestaat natuurlijk niet, maar je moet het wel doen. En de luisteraar beslist wie dat moet doen. Goedemorgen, dag Nel uit Sint-Niklaas.
1: Hallo, Julie en Robin.
0: Hey, dag lieve Nel. Of ja, lief. Nel, vertel eens, wat vind jij van de opdracht?
1: Superleuk.
0: Ja. Ken je de Slippy Sloep?
1: Ja.
0: Maar waarom? Maar wacht. Yes. Nel.
1: Omdat je een hondje hebt en een goede dierenvriend bent.
0: Nel.
2: Top redenering.
0: Ja, dat is omdat jij dat hebt gezegd op de radio.
2: Ja, dat is snelle redenering.

0: in Bermo.
1: M&M live.
2: Als je ook in huis kan halen natuurlijk, hè. Naar een asiel gaan of zo. Ja, jawel, jawel. Kan je misschien deze vakantie doen, samen naar een asiel gaan en een hondje gaan adopteren?
3: Leuk. Tof.
2: Dat is wel leuk natuurlijk.
3: Maar we wijken een beetje af, heb ik het gevoel.
2: Nee. We gaan blijven praten tot 10 uur met Nel, jawel.
3: Nee. Ik denk dat we nu bijna richting een dierenwinkel moeten, toch?
2: Zijn die wel al open? Denk dat niet, toch?
3: Ik denk dat wel. Okay, Nel.
2: Blijf maar gewoon luisteren. We gaan bellen. Blijf je luisteren, Nel?
4: Ja.
2: Oké, super. Ik haat dit zo hard. Ik haat mijn leven zo hard.
3: Het is prachtig dit. Prachtig. Sloepie sloep.
2: Ik ben Anne-Katrien.
5: Hoort dat waarom van goedemorgen met Anne?
2: Goedemorgen, dag Anne. Anne-Katrien hier. Ik heb een vraagje, Anne. Hebben jullie, welke dieren hebben jullie daar in jullie dierenwinkel?
5: Dieren? Levende dieren bedoelen?
2: Ja.
5: Ja, konijntjes, cavia, dacht ik, maar ik ga iemand van de dierenafdeling doorverbinden.
2: Ah, super. Momentje, ja, dank u.
3: Konijntjes, cavia's. Ik ga gewoon een sloepie sloep vragen.
2: Stop, mijn hart is keihard aan het gaan.

0: met Bart, hè.
1: Hallo, met Wietse, kan ik helpen?
2: Hey, dag Wietse, goedemorgen. Anne-Katrien hier. Ik heb een vraagje. Welke dieren hebben jullie daar, in jullie dierenwinkel?
1: Goh, de knaagdieren typisch, de cavia's, hamsterkes, konijntjes en zo. Uh-huh. En dan vissen en schildpadjes. Uh-huh. En dan ja, als voederdier zo wat de insecten en zo, maar dat is misschien minder wat je bedoelt.
2: Ja, ik ben meer een knaagdierenmens eigenlijk. Ja. Hebben jullie ook de Sleepy Sloep?
1: Dat denk ik niet.
2: Nee? Ken?
1: Nee.
2: Mm-hmm. Ken je
1: nee,
2: dat niet?
1: Wat was dat? Nee, dat ken ik niet. De vraag.
2: Ja, de Sleepy Sloep. Sleepy Sloep is de. Ik ga niet. Sleepy Sloep.
0: Sorry. Hallo?
2: Oh, sorry.
0: Ja, sorry.
2: Ja. Ja, meneer, sorry, was het Wietse?
1: Ja.
2: Ja, ik ga direct bekennen. Ik ben niet Anne-Katrien, maar ik ben Julie van de radio.
1: Oh. Ja, ik dacht ook al dat ik een stem herkende.
2: Ja, zie je wel. Ja, oh, Wietse, ik zit hier te trillen op mijn bier.
0: Oh, dit was fantastisch.
2: Ik had een heel achtergrondverhaal over de Sleepy Sloep. Dat een nicht was van de chinchilla, van de knaagdier. En dat hij in 2023 naar België was gekomen vanuit Japan. En dat ik die graag wou in huis nemen. Maar Wietse, het ging niet meer. Ik kon niet meer. Ja, we moeten hier dus elke dag een opdracht uitvoeren op M&M. Ik ben aan het zweten.
0: Oh, dit was echt zo mooi. Ik heb hier zo hard van genoten. Wietse, je bent een waanzinnige professional.
2: Amai, dat
0: zeggen?
2: Dat je aan de lijn blijft ook.
1: Dankjewel.
2: Echt. Ik doe mijn best. Chapeau.
0: Heel
2: echt
0: goed.
2: Waar.
0: En ook jij, Anne-Katrien. Heel goed.
2: Dank u. Maar Wietse is toch wel de medewerker van de dag. Echt heel goed gedaan. Applaus.
0: Voilà.
1: Dankjewel.
0: Ik krijg de lied van ons.
2: Ja.
0: Deze. Talk to you. En niet te kiezen.
2: Dag Wietse.
1: Dankjewel, dag.
2: Oh, stink.
0: Oh, er worden zoveel dingen goed aan.
2: Ik kan niet meer. Ik kan dat gewoon niet.
0: Ja, maar je bent wel tot bij Wietse geraakt, hè?
2: Nel, kort, wat vond
3: je? Ik heb dat goed gedaan.
2: Oh, hey. I love you. Wat zeg je, Dirk? Wat zeg je, Dirk? Ah, Dirk houdt van Nel. Dankjewel, Nel. Salut.
3: Joe.

0: Witse van de dierenwinkel waar ik naar moest bellen, die zoveel geduld had met Anne-Katrien. Wauw, voor de Slippy Sloep. Straks gaan we nog een medewerker van de dag belonen met een liedje. Dus mocht je aan het werk zijn, goed luisteren.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met VRT
6: Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
0: Een zeer goede morgen gewenst.
9: 14
0: uur. Het is 9 uur en hier is Melina Verbeek.
10: De Rode Duivels zitten in de kwartfinales van het WK voetbal. België won afgelopen nacht van gastland de Verenigde Staten met 1-4. Charles de Ketelare scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het halfuur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelare bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Jurrie Tielemans.
11: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
10: Rode Duivel Amadou Onana liep een wellicht zware knieblessure op tijdens de wedstrijd. Voor ons begon de wedstrijd om 2 uur vannacht. Sommige supporters hebben nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te kunnen bekijken. Anderen hebben een wekker gezet en nog anderen willen de wedstrijd nu nog inhalen.
12: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar Zottegem met de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan, een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar de Gent.
13: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
14: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen straks als ik kijk.
10: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales tegen Spanje, dat gisteravond won van Portugal met 0-1. Ook koning Filip zal vrijdag in de tribune zitten. Er was geen kwaad opzet bij de brand van gisteravond op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Er vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw is aangetast. En in de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, het militair bondgenootschap. Voor ons land gaat premier De Wever en ook de Amerikaanse president Trump zal erbij zijn. Er zal gekeken worden of elk NAVO-lid zijn budget voor defensie genoeg heeft verhoogd. Er wordt ook hulp aan Oekraïne besproken en ook hoe de Europese defensiebedrijven sneller, goedkoper en meer kunnen produceren. Eerst nog bewolkt, later zon vanaf het westen en tot 30 graden. Morgen krijgen we veel wolken en tot 29 graden dan. Vanaf donderdag veel zon en opnieuw rond 30 graden of nog iets meer.
15: M&M.
16: Wakker worden!
15: Ja, wakker worden!
16: Kom maar. Met Robin en Julie's ochtendshow. Julie en Robin.
0: dan vooral iedereen die momenteel aan het werk is tijdens de zomervakantie. Goed bezig. Straks

0: Met Sleepy Sloop.
1: Nee, is niet waar.
2: Nee.
1: Met Chaya.
0: Chaya, adios. Adios.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Robin en Julie.
0: Ciao. Ciao, adios. Amai, dat was voor mij ook even een tongtwistertje. Maar goedemorgen hoor. Een topdag is het al geweest. En een topdag zal het nog worden. 30 graden en misschien een beetje meer vandaag. Vooral de komende dagen. Mocht je dat graag weten... En daarvan kunnen genieten. Sorry, ik heb weer een ding in mijn keel. Voor, tijdens of na het werken, wou ik zeggen.
2: Doe het.
0: Dat weer is belangrijk.
2: Pak je momentje als het kan. Sorry, het nieuws van de dag, daar ga je niet aan ontsnappen. Dat is ja de Rode Duivels. We hebben gewonnen met 1-4 tegen de Verenigde Staten. En er was veel te doen om die wedstrijd. Trump met zijn telefoontjes om rode kaarten terug te draaien en zo. Maar ja, Peter van den Bemt zei het gisteren ook op het einde van de wedstrijd. Een sneer naar Donald Trump. Toen hadden we gewonnen.
5: In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Want België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek. Dat kan tellen. Lukaku.
0: Dat is mooi gezegd, een pak voor de broek.
2: Pak voor de broek.
0: Dat is een proper gezicht.
2: Jawel. Nu vrijdag spelen we tegen Spanje en ik zeg het, ook die gaan ten onder. Adios, zeggen we daartegen.
0: Oh, grappig. Ja, mooi gevonden.
2: Dank u.
0: En dan dit... Ah ja, nee, die strandbal. Ja. Die ligt hier ook nog in de weg. Dus dat was mij altijd aan het storen. Dus je kan die winnen met een strandballade. Gisteren de eerste de deur uitgestuurd. En nog voor 10 uur de tweede.
2: In de bus. Voor jou.
0: Een bal in uw bus.
2: Dat gaat passen. We zorgen daarvoor. Muziek hebben we ook nog voor jou. Allerlei soorten. We hebben een nieuwe big hit van Becky G. Becky G, die kan je kennen van deze. Dance.

0: heb onlangs nog maar ontdekt dat Ed Sheeran geen Amerikaan is.
1: Ja.
0: Ik wist dat niet. Echt waar. Want die zat in zo'n film. Die heeft ooit eens geacteerd in een film. Ik ben even vergeten, dat wel ging over muziek met de Beatles. Zo.
2: Ja, ja, ja. Just Yesterday.
0: Ja, voilà. En die begon te spreken. Ik zei nog, amai, die kan wel goed een Brits accent nadoen.
2: Is gewoon een Brit, hè?
0: Is gewoon een Brit.
2: Nog in Game of Thrones ook meegespeeld.
0: Nooit naar gekeken.
2: Daar zat hij dan aan een kampvuur als te zingen ook.
0: En als
2: dan...
0: troll.
2: Nee, niet als
0: dus
2: troll.
0: Met trollen?
2: Als ridder. Ja, dat is niet alleen met... Denk niet dat dat met troll... Met draken is dat.
0: Ah, trollen, draken en veel seks. Dat is zo wat ik denk dat dat is, Game of Thrones.
2: Geen trollen. Die trollen zit er niet in.
0: Ja, dat is Lord of the Rings dan.
2: Dat is Lord of the Rings. Mee.
0: Ah, ja, ja.
2: En dan Hobbit. Ja, whatever, maakt niet uit.
0: Ah, ja.
2: Maar daar speelt hij een ridder en die zingt. En daar hoor je hem ook super Brits. Maar dan heb je echt wel zoiets van, ah ja, oké, nu snap ik het. Is
0: maar wat speelt hij in Game of Thrones? Zichzelf?
2: Ja, een zingende ridder, maar het is een cameo, het is heel kort.
0: Cameo, oké. Okay. Ja. Allee, zie, je krijgt er wat mee eigenlijk met deze show. Hè?
2: Zeker.
0: Zeg, trouwens, vraagje voor jou. Ben jij momenteel aan het werk?
2: Mm-hmm.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. En misschien vind je dat wat lastig.
2: Ja.
0: Ja? Oké, okay. Omdat het zo lijkt dat heel de wereld momenteel in vakantie... Ja? Ja, ik zie je knikken, ja.
2: Okay. Is ook zo, hè. Die zijn allemaal met verlof.
0: Niet waar, wij staan hier toch?
2: Juist.
0: Dus niet iedereen is weg, hè. Wil je dan misschien, terug naar u, een liedje kiezen voor op de radio? Ja? Oh, goed, oké. Okay. Stuur dan nu door in de app welk liedje dat zou mogen zijn. Want dat maakt echt alles beter. Een leuk liedje.
2: En de eerste, die krijgt het.
0: Ja, een troll.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
6: We found you.
5: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli in de bioscoop.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: M&M.

0: Coldplay en Something Just Like This. Iedereen die aan het werken is, heeft het misschien wat lastig, dus...
1: draaien wij muziekjes, liedjes, muziekjes, songs, speciaal voor de werkende mens.
0: Liedjes.
1: Leuke liedjes. En we hebben Nele aan de lijn. Dag Nele.
2: Yo. Hallo, goedemorgen.
1: Hallo Nele. Ja, belangrijke voorwaarden. Moet jij nog werken?
2: Ja, zeker en vast.
1: Oké, okay, en wat doe je?
2: Wel, vandaag geef ik spinningles.
1: Ah, leuk. Zo op de fiets.
2: Ja. Klopt, klopt.
0: Heb je dat al eens gedaan, Robin?
1: Ja, één keer. Een initiatieles.
0: En?
1: Vermoeiend, hè?
0: Ja, waar heb je het gevoeld?
1: Mijn kuiten.
0: Is dat normaal? Moet je het in de kuiten voelen, Nele?
2: Ja, minstens daar. En in de bovenbenen?
0: Ja, daar.
1: Minder gevoeld.
0: En in uw poep? In uw poepspieren?
2: Ja, dat hangt er een beetje van af. Als je veel recht staat op de fiets. Als je veel blijft zitten, ga je het daar minder voelen.
0: Ja, maar dan krijg je zo last van een zadelpoep, hè, toch? Daar heb ik veel last van als ik fiets.
2: Ik heb daar speciale broekjes voor.
0: Ah, maar ja. Tegenwoordig, Nele, moet je vooral eens iets speciaals kopen en op den duur. Allee, ja.
1: Het is zeemvellen erin.
0: Je kunt er ook gewoon een zeemvel in steken, denk ik.
1: Dat kan.
0: Voilà. Het is wel cool om te doen als job.
1: Ja, is dat zo op die bonk-bonk muziek, Nele?
2: Oh, ja, een beetje een combinatie van alles eigenlijk. Voor elk wat wil.
0: Wat is uw lievelings?
2: Ah, ja, ik heb nu natuurlijk Dua Lipa aangevraagd, dus er mag voor mij geen liedje van haar ontbreken.
0: Ja. Tijdens het spinnen ook.
2: Ja, ja, zeker vast. Als dat een beetje in de mix is, past dat ook.
0: Dat is wel waar. Soms is dat ook met een live DJ, hè, toch?
2: Ja, dat gebeurt. We hebben al eens een coffee rave gehad, dus mijn live DJ was zeker de moeite.
0: Die coffee rave, dat is toch ook een ding van 2026. Ik vind dat cool, maar misschien moeten we er iets mee doen met de ochtendshow binnenkort of zo.
1: Een keer een coffee rave organiseren.
0: Ja, en we nodigen Nederland. Ah, zie, voilà.
1: Zie. Met Kate Ryan erbij, die heeft toen ook op een coffee rave... is die ook verschenen?
0: Mocht hij.
1: Ja, die had gelopen en dan...
0: Ja, dat is het concept, hè?
1: Coffee rave. En dan... is dat altijd mijn sport ervoor, ja? Voor die coffee raves?
0: Ja, toch, Nele?
2: Ja, dat is toch vaak het idee, ja.
1: Ah, ja, oké, okay, dat is goed, hè. Ja.
2: Je moet het verdienen, hè.
1: Je moet het verdienen.
0: Alles in het leven. En jij hebt ook iets verdiend, want je bent aan het werken of je gaat toch werken. Hoe lang is dat dan dat je les moet geven vandaag?
2: Ja, het is misschien ten opzichte van mensen die volledige dag werken, niet helemaal fair. De les is 45 minuten.
0: Ja, maar zeg, Nele.
1: Voorbereiding ook, hè.
0: Evenwicht.
2: Het is dat, hè. En ik werk daarnaast ook als IT-consultant, maar dat is 3 dagen in de week.
0: Maar je moet u niet verantwoorden, Nele. Ik voel dat je moet... Maar je moet dat niet doen. Nee.
1: Je krijgt het lied, hoor, Nele. Je krijgt het. We gaan het draaien.
0: En ook gewoon, niemand gaat u judgen, anders krijgen ze met ons te maken.
1: Voilà.
0: Je wou een liedje van Dua Lipa. De welke zou je graag willen horen?
2: Graag Fever, samen met Angèle.
0: Zeker. Ga je dan nu... Ja, op de fiets...
2: Nee, ik zit nu nog in de auto, dus ik ga daar vol een bak van genieten. Alles.
0: Heel gewoon. Goed voorspel voordat je op de fiets kruipt. Dankjewel, Nele. Voilà. Succes, hè.
2: Jullie bedankt. Tot ziens.

0: Zou dat ook besties zijn?
1: Angèle en Dua Lipa?
2: Ja.
1: Ongetwijfeld kennissen.
2: Ja, zouden die zo nog whatsappen?
1: Ik hoop het voor hen, als echte vrienden. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 30 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Maak er een reddingstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. Er is hinder op de E411 richting Namen in Jezus-Eik door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En door werken op de N41 in Hammen gaat het 15 minuten trager tussen richting Sint-Niklaas-Liever. Tot slot, in Riemst is de Vizé-steenweg volledig afgesloten tussen de Burchtstraat en de Zwarte Kruisstraat. Dat komt door een brand.
2: Straks een strandbal nog.
1: Te winnen.
2: Ligt die klaar?
1: Ja, met onze hoofden op.
2: Super mooi.
3: M&M. Wakker worden. Met Robin en Julie. M&M.
2: Eerst Olivia Rodrigo. En Drop Dead.

0: Julie's ochtendshow.
1: Zeer goedemorgen. Het is een nieuwe dag met nieuwe kansen om een nieuwe strandbal te winnen. Hoe win je een prachtige strandbal met onze hoofden op? Zometeen hoor je een ballade versie van een bestaand en gekend nummer. Het is een grote hit vandaag. En als jij kan raden, ja, dat is een tipje, als je kan raden welk nummer ik verballaded heb, dan win jij dus die strandbal met onze twee hoofden daarop. Dat is toch tof?
2: Dat is zeker tof. Ja, dat is tof.
1: Dat is het hebben ding van de zomer, hè. Voor mensen op strand en zo.
2: Ja, dat is waar. Het is vooral limited.
1: Limited edition. Er zijn er maar 15.
2: Dus goed luisteren. Als je kan raden welk nummer hier verballaded is.
1: Klopt. You said

0: Like It Like That.
1: Ja.
0: Welk liedje heb je hierin herkend? Nu doorsturen.
1: Eigenlijk moeilijk als ik het zo hoor. Zo cryptisch ook.
0: Jij hebt dat toch gezongen?
1: Ja, ik weet het, maar ik dacht dat het makkelijker was.
0: Ja.
2: Dit is een artiest.
0: In de app van M&M. M&M. The official sound of summer.
3: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando. Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
6: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.

0: deze vreem. Het Sex on Fire.
1: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Goedemorgen, dag Britt.
2: Goedemorgen.
0: Britt uit Meulebeke, welke muziek hoor jij graag, Britt?
2: Ik hoor graag zo met instrumentaal, dat hoor ik heel graag.
0: Hmm. Instrumentaal, en waarom?
2: Ja, ik weet niet, ik vind dat zo nog echte muziek. Zo, ja, dat komt zo wel binnen, meer dan zo die elektronische deuntjes.
0: Vind ik zalig, iemand van 23 jaar die spreekt over echte muziek. Ik heb dat normaal zijn dat zo van die oudere, verzuurde... Met alle respect, mensen die dat dan zo zeggen. Maar kijk, Britt uit Meulebeke, 23, komt op voor de jongere mensen. Dat vind ik goed. Hou jij ook van strandballen?
2: Ja, eigenlijk wel. Gewoon van strand in het algemeen.
0: Oké. Welke spelletjes speel je dan met zo'n strandbal op het strand?
2: Oh ja, ik denk een beetje zo trefbalachtig. Maar dat werkt niet zo goed als de wind erin zit. Ja,
3: de bal tegen elkaar gooien eigenlijk. Heel tof.
2: Ja, een beetje leuk. Zo. Ja.
3: Zeg, de vraag is nu natuurlijk, Britt, of dat wij jou een strandbal mogen opsturen. Dat kan alleen maar als jij het lied kon raden in deze strandballade.

0: Lieve Brit.
1: Sorry.
0: Van welk lied was dat een prachtige, emotionele, ingetogen cover?
2: Ik denk Atlas van Pomelien Thijs.
0: Maya! Jepla!
3: Dat is goed, jong. Amma, jij kan dus deze zomer slaan op het strand, op ons hoofd, ja, op een strandbal. Zalig, hè?
2: Ja, tof. Ja, ja.
3: Proficiat.
2: Eerlijk wel.
3: Eerste reactie na de winst?
2: Ja, blij. Ik ga volgende week naar Porto, dus ik ga hem zeker kunnen gebruiken.
3: Oh, we gaan internationaal. Het is gebeurd.
0: Leuk.
3: Eindelijk.
0: Dat ze dan vragen, wie zijn die twee op die bal?
3: Ja, ja.
0: En zo begint het, hè.
3: Dan in het Engels waarschijnlijk. Zeg, ben je een grote fan van Pomelien?
2: Goh, ja, ik luister eigenlijk wel graag naar haar muziek. Ik vind het mooi dat er een betekenis in zit.
3: Ja, dat is waar. Oké. Okay. Amai, toen je goh zei, dacht ik, oei. Oh. Waar gaan we naartoe?
2: Jawel, ja, fan, dat is een groot woord, hè.
3: Maar je hoort het graag.
2: Ja, ja, ja.
3: Oké, okay, heel goed. Fijn, geniet van ons op je bal, van Porto, van de zomer, van het leven.
2: Ja.
3: En nu van Pomelien, die je super graag hoort op de radio.
2: Oké.
3: Okay. Dag, Brit. We love you.
2: Ja, salutjes. Tada.
4: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Loco, loco. Dubbel loco. Hela, het is zomer, hè. Dat mag dat. Dubbel loco.
1: Robin en Julie's ochtendshow.
2: We hebben het al de hele ochtendshow over de rode duivels. Ja, waanzin, dat gaat nog de hele dag meegaan. Dat nieuws is ook fantastisch. Goed nieuws, we hebben gewonnen met 1-4 van Amerika. We hebben gebeld met iemand die in dat stadion was. Mogelijk een van de bekendste sportliefhebbers, die ook zelf al niet vies is van een kleine sportchallenge, van ons land. Namelijk Average Rob, die is hals over kop wel. Die had, we hadden gewonnen tegen Senegal en dan dacht hij, oké, als we winnen tegen Senegal, dan spring ik het vliegtuig op en ga ik samen met mijn broer, Arno, gaan kijken naar die wedstrijd tegen de USA. Dus dat heeft hij gedaan. En dan moet je natuurlijk ook op hotel. Hè.
3: En eigenlijk is dat wel gek, want dus die vertelde daar dan van alles super chill, want het was vrij later net daar in Amerika, in Seattle. En die zegt dan inderdaad op hotel, ik zit op hetzelfde hotel als Lukaku. En ik kwam hem dan ook nog eens toevallig tegen. Ah, en dan, ik zal het je gewoon laten horen wat hem zei. Hè.
2: Ja.
4: Dus wij slapen eigenlijk op hetzelfde hotel hier. En 2 dagen geleden kwamen we hem tegen hier in de lobby. We hebben even gebabbeld over hoe dat het zag zitten en zo. En hij zei van hij zei eigenlijk van dat ze heel optimistisch zijn over mogelijke finalen en zo. Dat ze het echt keihard voelen en zo. Ja, ze zijn echt super optimistisch, super positief. En dan hebben we hem daarna na de match ook even gezien. Maar dat ze echt de liefste mens die hier op aarde rondloopt.
3: Ook nog eens de liefste mens.
2: Waanzin.
3: Op aarde, hè?
2: Ja, sorry, maar dan spreken we dus nog altijd niet over met wie dat hij naar het stadion is.
3: Zeg het maar aan de mensen, Robin.
2: Hij heeft met Angel gewandeld.
3: Gewandeld.
2: Ja, ze hebben samen gewandeld, hè.
3: En Angel zat in een box met Paris Hilton.
2: Ja, en daar heeft ze heel uitbundig gedanst en gevierd. Ja, of gesupporterd voor de Rode Duivels.
3: Als enige.
2: Als enige, want die Amerikanen die hadden natuurlijk allemaal minder te vieren.
3: Ah ja, natuurlijk.
2: Hey, Donald.
3: Zwaar, hè.
2: Nu zit je daar, hè, met je telefoontje.
3: Ja. Kom, Rick. Sorry, wie zijn dat? Oh, wie zijn dat?
5: Pas op.
3: Ja, als ik er niet meer ben, dan weet je waarom, hè.
5: Ja.
3: Ja. Boy, I can see. Ah, hier is ze. Reggaeton. I know it's crazy, but I feel like you could be. Ga je dansen?
2: Lichtjes schudden.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: M&M Live.

0: Morgen een nieuwe show van ons.
1: Ah, toch, joh.
0: En van jou.
1: Van wie?
0: Van jou, lieve luisteraar. Ah. Ja, je maakt mee de show. We beginnen er weer aan om 7. En we hebben prijsjes voor morgen. Leuke prijsjes. De strandbal kan je sowieso winnen. Uh-huh. Maar ook 2 cinema-ticketjes. We gaan daarvoor onze acteertalenten bovenhalen.
1: Zonder AI?
0: Ja. Tegenwoordig zijn het allemaal AI's, acteurs en actrices.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Maar bij ons niet. We gaan de real deal brengen voor jou morgen. Maar eerst komt de allerrealste deal hier zo meteen vanaf 10 uur. Brahim
1: is
0: hersteld. Is hersteld van zijn voedselvergiftiging. Oef.

0: Veel plezier met Brahim.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
10: 14 uur.
9: En dit is Melina Verbeek.
11: België gaat naar de kwartfinales van het WK voetbal. De Rode Duivels wonnen afgelopen nacht van de Verenigde Staten met 1-4. Charles de Ketelaere scoorde al na 9 minuten. Op het halfuur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Het was een prachtige match, zegt Rode Duivel Luke Bakio.
12: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
11: Er was wel één tegenvaller voor België. Amadou Onana liep een zware knieblessure op tijdens de wedstrijd. En ondanks het nachtelijke uur werd op veel plaatsen in ons land op groot scherm naar de wedstrijd gekeken. Ook in Poperingen in West-Vlaanderen.
13: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2 uur s'nachts. Het was echt perfect gewoon.
14: Voetbalbank, iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk om te zien ook.
13: En nu op naar Spanje.
15: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen, toch. Tegen Spanje, la mina mal en de broekzak. Huppakee.
11: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje inderdaad, dat gisteravond won van Portugal met 0-1. Staaien, het stadion van voetbalclub Sint-Truiden, is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de Europese voetbalbond UEFA. Daarvoor moesten wel een aantal aanpassingen gebeuren. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Een voorwaarde voor de goedkeuring is dat STVV de resterende werken correct en op tijd uitvoert. En in de Gazastrook heeft Hamas een bestuursorgaan, hun regering zeg maar, ontbonden. De macht gaat naar een comité van technocraten, dus geen politici, maar experts. Dat was zo afgesproken in het akkoord dat door de Amerikanen is bemiddeld. Wat er met de militaire tak van Hamas en zijn wapens gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Israël gelooft niet dat Hamas ook echt zal overgaan tot ontwapening en verbiedt het expertencomité de toegang tot Gaza. CD&V en Vooruit willen dat ons land Palestina nu onmiddellijk erkent. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing daarover voor. Eerst nog wat wolken, straks krijgen we meer zon en tot 30 graden vandaag. Morgen veel wolken en dan tot 29 graden. Vanaf donderdag veel zon en 30 graden of nog iets meer. Code geel voor de hitte geldt tot zaterdag.
10: M&M.
9: Aha, ik zie je in de app van M&M. Steffen, die gaat de tuin onder handen nemen. Maar niet zonder goede muziek van Alex Warren en Benson Boone. Hey, goedemorgen.
16: Official sound of summer.
10: The official sound of summer.
16: M&M.

Alex Warren, Fever Dream. Go Chelsea uit Zeilzaten in de M&M-app. Hard aan het werk om het huis volledig op orde te zetten. Want dit weekend vertrekken wij op reis. Chelsea, dat zijn goede vooruitzichten. Nu ook meteen.

0: Forever young. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.

heerlijk. Jason Derulo. Take You Dancing. Aan nagenieten, hè. Eileen Smets in de app van M&M. Net terug van een paar dagen Barcelona. En de zus is aan het werk. Veel groetjes daar. Ik zorg voor heel veel muziek, zoals beloofd. De Swedish House Mafia. Eerst Olivia Dean nu.

deze. Je kan er echt mee blijven gaan. Swedish House Mafia, Wait So Long. Heel veel succes aan Sharon Sermeuse Brecht in de app van M&M. Bezig aan haar pakjesronde. En ze heeft al de eerste frisse water gekregen. Zo moet het. Goed zorgen voor onze postvrienden. Hey, veel succes, ook in deze hete die eraan zit te komen. Zometeen Justin Bieber in Sorry. En ook Drive Safe als je op de weg bent met Miles Smith en Niall Horan. Maar dus ook letterlijk op dit moment op de weg. 10 minuten extra daar door werken op de E19 naar Antwerpen bij Mechelen Noord. En op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas en Hamme. Ook op de N26 Mechelen Leuven in Boortmeerbeek in beide richtingen komt er een kwartier bij daar.

Fury. Ik zie je in de F van Eminem. Ja. Hey, stuurt die. Ben je al een beetje beter? Zeker weten, Jury. Gisteren ja, lag ik compleet strijk. Voedselvergiftiging, denk ik. Iets fout gegeten. Maar hey, I'm back in business. You gotta go and get angry at all of my honesty. Hey, merci voor je bericht, vriend.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Martin Max. Ga dan even checken. Kan je Rock Werchter een beetje herbeleven. Want deze Teddy Swims die stond er ook. Die show was pure waanzin. Die heb ik zelf gezien op VRT Max. Ga je checken. Nu, Lose Control.

Ja, schuiven. Het is niet kapot te krijgen deze. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dries is er ook heel blij mee in de app van Eminem. Den Broes. Inge zal ook content zijn. Kijk, shout-out Inge. En trouwens, zometeen nog veel meer muziek voor jou. Dat is de bedoeling, zodat jij dat werk daar allemaal kan knallen. Of gewoon extra hard kan genieten. Live van op vakantie kan ook. Chesto, die komt eraan. Janelle Monáe en Fun. En Line de Douw met haar plankgas. Een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. Stemmen kan via VRT Max. Hey, geniet.

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Een keuken binnen budget en op maat. Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedemorgen, het is 11 uur.
6: 14 uur.
5: Dit is Melina Verbeek.
7: De wegwijzers langs de snelweg zien er binnenkort anders uit. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft nieuwe richtlijnen opgesteld. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt Wegen en Verkeer.
8: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
7: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn vanmorgen een auto en de voorkant van een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand, vermoedelijk door kwaad opzet. De brandweer Oost-Limburg geeft meer uitleg.
9: We zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
7: Niemand raakte gewond. In Oekraïne zijn nu al 29 doden geteld na de zware Russische bombardementen van gisteren op de hoofdstad Kiev en de regio rond. De reddingsoperaties bij één appartementsgebouw zijn afgerond. Tussen het puin van een ander gebouw wordt er nog altijd gezocht naar overlevenden of lichamen. Vandaag is er een dag van rouw afgekondigd. De voorbije nacht verliep relatief rustig in Oekraïne. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. En de Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na de overwinning tegen de Verenigde Staten van afgelopen nacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond speelt België tegen Spanje. Die wedstrijd start om 9 uur in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten, zegt Tom Boudeweel van Sporta.
10: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
7: Spanje won gisteren met 0-1 van Portugal. Eerst nog wat wolken, straks krijgen we meer zon en tot 30 graden vandaag. Morgen veel bewolking en dan tot zo'n 29 graden.
11: M&M.
5: Aha, de Jonathan is ook serieus goed aan het werken met goede muziek. Stuur die in de app van de M&M, daar zorgen we voor. Nu van Calvin Harris en Ellie Goulding, goedemorgen.
12: The official sound of summer.
13: The official sound of summer.
12: M&M.

uitgaan. Het goeie is, genomineerd ook voor de VRT Zomerhit. Een van die 20 genomineerden. Stemmen, dat kan via VRT Max. Zometeen Offenbach met Miles Away. Maar eerst Rolling in the Deep van Adele.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Dit is Superplusdienst van Delhaize. Gaan we hummel koken?
5: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Lotto is op zoek naar handen.
7: Wat? Handen?
6: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
7: Oh, een cabrio.
6: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
7: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Fantasia Festival.
10: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
9: Met Omdat het kan en Average Rock.
10: Andro Merrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
9: Tickets via fantasiafestival.be.
10: Samen met M&M.
7: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo. Voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: M&M.

duiken we weer in wat heatwaves hier bij ons. Zeer benieuwd of jij kan genieten van welverdiende vakantie. Of als je net zoals Jonathan ook buiten weer aan het werk bent. Laat weten wat je aan het doen bent op deze dinsdag 7 juli. Waar ben je? Wat zie je? Wat ligt er voor je? Maak er een foto van en drop hem in de app van M&M. En ik zorg met plezier voor heel veel muziek. M&M.

0: Dua Lipa, Houdini. Ik zie je. JV Paints is aan het schilderen in Vechten. Mijn collega Berke en Brandon. Veel succes, vrienden. In Wildernis ben ik aan het temmen. Stuur Timo in de app. Ja, alsof ik het nog niet warm genoeg heb. Succes, vriend. Het wordt heet. Maar jij kan dat. Goed bezig. En ook Fleur is zich aan het klaarmaken, want gaat straks op bezoek bij opa. Veel groetjes daar, Fleur. Geniet ervan. Zometeen ook van Nina Black and Lau. I don't know. Eerst naar de weg. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is door een defect voertuig in Puurs de rechterrijstrook versperd net voor de aansluiting met de A12. En door werken een kwartier erbij in beide richtingen. In Hamme op de N41 Dendermonde Sint-Niklaas. En in Boortmeerbeek op de N26 Mechelen Leuven.
1: M&M. The official sound of summer. Rahim.

Succes, Christine. Het wemmelen in de app van M&M. Bezig met het huishouden, alles in orde zetten en hopelijk in de namiddag wat kunnen genieten van de zon. En de vakantie ook moeten annuleren om voor papa te zorgen. Veel liefde daar, Christine. Komt allemaal.

0: Kerstdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

bam, bam. Dat is altijd goed, hè. En van bij ons zal wel zijn. Zometeen Rihanna met haar Diamonds. Maar eerst de nieuwe Diamonds. Sinds vorige vrijdag is er een gloednieuwe van Antoon. Ja, de enige. Je kent hem uiteraard van de

Vivaldi met Survive. Vorige vrijdag nog op de mainstage van Rock Werchter. Je kan alles herbeleven via VRT Max. Nu Milk Inc.

0: Rijmer voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een heel goedemiddag. Het is 12 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Jasper Verhulst.
6: TUI stopt met vliegen vanuit Antwerpen. Vanaf volgend jaar vliegt reisorganisatie TUI niet langer van en naar de luchthaven in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. TUI wil haar vluchten concentreren op luchthavens waar de hele vloot terecht kan. Dat vertelt luchtvaartexpert Luc de Wilde.
7: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel, of vlucht en een cruise inbegrepen, en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had.
6: De wegwijzers langs de Vlaamse snelwegen worden vervangen. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden zwart-wit en alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
8: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt en we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
6: In de Turkse hoofdstad Ankara is de NAVO-top begonnen, de bijeenkomst van de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land is premier De Wever daar en straks wordt ook de Amerikaanse president Trump verwacht. Jens Fransen is in Ankara en hij legt uit wat er op het programma staat.
9: Op het officiële programma, na een jaar krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
6: En de Rode Duivels spelen vrijdag hun kwartfinale tegen Spanje op het WK om 9:00 s'avonds in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Tom Boudeweel van Sportza.
10: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galenwedstrijd tegen Spanje, en dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
6: Het is zonnig tot 30 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en opnieuw warm tot 29 graden. M&M.
4: Laat de muziek wat afkoelen op deze dinsdagmiddag met Pink en Trustfall. Eerste vriend die op Pukkelpop staat, Somber Home Wrecker.
11: Official sound of summer.
12: The official sound of summer.
11: M&M.

ik had het gezegd, hè. Steffen in de app van M&M. Wow. Merci voor die goede schijven. Zo gaat dat werk hier zo hard vooruit. Wel, die M&M-app pak die er even bij, want ik heb je nodig voor dit. M&M. Rate the song. Juist, het is weer het moment waarop jij mee beslist of we een song meer of minder op M&M moeten laten horen. Dit keer de nieuwste van Roxy Dekker. Superstar, dat is ze. Vorige maand stond ze nog op Werchter Boutique. En de nieuwste, ja, die ging compleet total viraal weer op TikTok. Met bijhorend dansje. Die song is trouwens een leuke knipoog naar Sugar Daddy. Haar dikste hit waarmee het allemaal gebeurde. En dat blijft er maar duren, want binnenkort kan je haar ook bewonderen op de Lokerse feesten. Pukkelpop, 4 Ziggo Domes in Nederland. Daar gaat ze weer in september staan. Zijn uitverkocht. Crazy, hè? Echt dus een superstar. Maar wat vind jij ervan? Jouw punten op 10 en je ongezouten mening mag je achterlaten in de app van M&M bij het horen van deze. Rate.

Heb je gedaan? Ben je nog steeds aan het doen in de app van M&M? Dank je wel daarvoor. Want dankzij jou weten we of we deze nog even moeten meenemen of niet. Jordi, als het van Jordi afhangt, zegt nope, niet mijn stijl, een onvoldoende zelfs. Robbe Andries, die zegt ook, ben niet zo fan van deze Roxy Dekker. En dat kan, dat mag, want jij hebt het voor het zeggen. Maar Noah is heel blij met deze catchy song. Energiek blijft de hele dag in mijn hoofd. 10 op 10. Net zoals Daan, die gaat voor een 10 op 10. Let's go, Roxy. Tof. Deuntje stuurt die. Top. Zegt ook Lieselot in de app van M&M. Gaat ook voor de volle 10. Els is nog niet helemaal overtuigd. Niet echt mijn ding, zegt ze. En een onvoldoende ertegenaan. Even kijken wat dat brengt als we alles op een hoop gooien. Ja, toch. Een 8 op 10 kunnen scoren. En dat allemaal dankzij jou. Betekent dus dat ze naar een volgende ronde mag na 6 uur vanavond opnieuw in Rate the Song Superstar van Roxy Dekker. Hey, merci. Goed gedaan. Make life sing. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: luisteren naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: De promo's blinken uit bij het Rijdvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar 90 euro.
7: Rijdvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: M&M.

beweging. Heel wat mensen zijn keihard aan het werken op deze dinsdag 7 juli. Maar Jante heeft ook goede vooruitzichten. Stuurt in de app van M&M. Nu nog even kuisen, kuisen, kuisen. En dan eindelijk op vakantie. Jante, geniet ervan. En neem ons mee in de app van M&M. Die kan je overal ter wereld meenemen. Zometeen Cyril Stumbling In. INXS, maar eerst Another.

Oh, de big hit van deze week staat voor je klaar. Topic, Becky G krijg je na Ed Sheeran en Perfect. Maar eerst even samen naar de weg. Daar waarschuwt de politie voor een defect voertuig op de E313 naar Antwerpen. Afrit Herentals Industrie is er versperd. In Brussel vertraag je op de kleine ring richting Koekelberg door een ongeval, iets voor de Billiardstraat. En tussen de Rogier en de Annie Cordie-tunnel door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Brahim.

0: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: M&M.

0: Harry Styles, American Girls.
1: M&M.
0: En van de American Girls naar deze vriend. The Weeknd nu met Blinding Lights. Zometeen throwback naar de Nillies. 2004, Jamelia, Superstar, komt eraan.

Ja, of zoals Ine het in de app van M&M stuurt, blijft zo goed, DJ Melia. Het zou wel zijn. Dit is ook goed. New Music Friday afgelopen vrijdag. En deze zat er ook tussen. Marshmello, je weet wel, de vriend met de witte helm, met smiley op, heeft dit keer samen met Kelsey Ballerini een song. Okay.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.

0: en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...

0: van Zomerhit samen met Eneco. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: 14 uur.
2: Dit is Jasper Verhulst.
4: TUI stopt met vliegen vanuit Antwerpen. Vanaf volgend jaar vliegt reisorganisatie TUI niet langer van en naar de luchthaven in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende blijft TUI wel actief. TUI wil volop inzetten op pakketreizen, vertelt luchtvaartexpert Luc de Wilde, en Antwerpen paste niet in dat plaatje.
5: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel, of vlucht en een cruise inbegrepen, en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had.
4: De wegwijzers langs de Vlaamse snelwegen worden vervangen. De groen-gele borden voor de afritten worden zwart-wit en alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet de verkeersveiligheid verhogen, zegt Wegen en Verkeer.
6: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buiten land gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
4: In de Turkse hoofdstad Ankara is de NAVO-top begonnen, de bijeenkomst van de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land is premier De Wever daar en straks wordt ook de Amerikaanse president Trump verwacht. Jens Fransen is ook in Ankara en hij legt uit wat er daar op het programma staat.
7: Op het officiële programma, na een jaar, krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
4: En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4. De eerste volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
8: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar er waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
4: Het is zonnig, tot 30 graden vanmiddag. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en tot 29 graden. M&M.
2: Brahim. Is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Aaron Blomaert samen met Zoe. Tranen van goud. Eerst David Guetta en...

maakt kans dus om VRT zomerhit te worden. Stemmen kan via VRT Max. Op Aaron Blommaert en Zoe Liewij. Tranen van Goud. Nu. Robin en Dancing on My Own. Hey, goedemiddag.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Oh, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code yellow!
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Poppenjaarland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, de look, dat komt helemaal goed. Solden
4: bij
3: Zalando.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is

Shepherd, Learning to Fly. Oh, oh, oh, zometeen. Ja, een van mijn favorieten uit de 90's staat voor je klaar. Tupac and Changes uit 1999. En ook Post Malone en Morgan Wallen. I Had Some Help. Eerst de Bauza, Magnetic. Magnetic.

0: zoals Kobe het zegt in de app van de M&M. Hey, merci voor de hulp hier. Ja, Kobe. Je doet het allemaal zelf, maar ik help je zoals beloofd met muziek. Zometeen van Sienna Spyro Material Lover. Maar eerst naar de weg. Buitenring rond Brussel, daar komt er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Eén rijstrook is er dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Gent, R4 richting Destelbergen, daar 20 minuten erbij tussen Gent-Zeehaven en Oostakker. Door een ongeval op de rechter rijstrook. Elders vertraag je zo'n 10 minuten. Naar Antwerpen op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
1: Brahim.

dit jaar, 16 maart, te bewonderen in Vorst Nationaal, Sienna Spyro. En afgelopen zaterdag konden ze de mainstage van Rock Werchter afsluiten. Je vindt alles trouwens terug om het te herbeleven op VRT Max. Dit, 21 Pilots, met Stressed Out nu.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ik zat eens op zoek.
5: Nee, niet doen. Nee, dus dat komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, Eddie Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedet, KBC, beweegt met je mee.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
10: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: allemaal koken.
13: Wat wordt het vandaag?
14: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
14: Koken en besparen doe je met de

Lost Frequencies, Live It On. Wat een song weer dit, hè. Van de vriend van bij ons die de wereld verovert. Ja, zo terecht. Crazy hoor dit. Ja, ook goed bezig. Onze vriend Jonas, het bierbeek in de app van M&M, aan het werk in een frisse kelder. Groetjes aan de collega's. Jens en Patrick, die ergens warmer zitten. Vrienden, veel succes als je buiten aan het werk bent. Genoeg drinken en genieten van Meteor en Luna nu.

even volledig Total Loss met Avril Lavigne en Skater Boy. Zometeen de Chainsmokers, A-Lock, Passenger krijg je ook. En Laura Tesoro ook genomineerd voor de VRT Zomerhit. Check het op VRT Max. Hey.

0: A-Lock en de Chainsmokers. Jungle. Zometeen nog eentje, net voor het nieuws van 2. Passenger. Let it go. Hey vrienden, veel plezier zometeen met DJ Dorian Awesomes. Blijf hangen.
1: The official sound. Massa, zonneschone lounge set.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: M&M Live.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: M&M Live.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met...
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super.

0: Goedemiddag, het is 2 uur. Met Jasper Verhulst.
1: De klimaatopwarming verandert het leven in de Noordzee. Het zeeleven langs onze kust ziet er helemaal anders uit dan 30 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu meer warmwatersoorten, zoals de kleine Pieterman. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer.
2: De belangrijkste, ook de talrijkste dier eigenlijk in dat strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Er zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
1: Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende blijft TUI wel actief. Het is een beslissing die er zat aan te komen, zegt Vlaams parlementslid voor Groen, Bogdan van den Bergen.
3: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard.
1: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Twee verdachten zijn opgepakt. Twee mannen die contact hadden met de vrouw. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en ze zouden ook de opdrachtgevers zijn van de mislukte moord op de zakenman. En in de Ronde van Frankrijk is het peloton begonnen aan rit 4, de eerste, volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
4: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat aan me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte, ook gisteren echt afgezien. Maar dat waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
1: En het is zonnig tot 30 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en tot 29 graden.
0: Is het goedemorgen of goedemiddag? Hoe voelt het? Je kan wel goed wakker worden met Kygo en Miles Smith.

0: en Save My Love van bijna 10 over 2. Er zijn mensen die in de M&M-app al goeiemorgen sturen. Ik begrijp het helemaal. Het lijkt een vroege ochtend te zijn. Alhoewel, ik was gisteren met de Sporza supporterzetel in Gent. En daar was er toch een aantal mensen die zeiden, ja, ik moet morgen om 9 uur op mijn werk zijn. Ik weet niet of ze het hebben gehaald. Maar dan heb je een erg korte nacht gehad. Ik heb naar mijn sporthorloge gekeken en ik denk altijd dat hij liegt op zo van die nachten. Zegt dat ik 5 uur heb geslapen, maar dat is echt zo niet waar. Dat is echt niet waar. Ik begon te registreren als ik lag, maar ik was zeker niet direct in slaap. Met een 1-4 is dat heel moeilijk. Dus daarom, voor de samenhorigheid. Om het gevoel te hebben dat ik niet alleen ben en jij ook niet, stuur mij eens hoeveel uur je deze nacht hebt verzameld in de app van M&M.
1: This is the official sound of summer.
2: M&M.
0: En dan is er al goed nog altijd Teddy Swim straks, Taylor Swift en nu Beyoncé en Shakira. Wat een duo.
2: Nobody.

Applausje voor Laureano. Nee, Laureano. Laureano. Sorry, Laureano. En het is nog zo'n mooie naam. Ze zegt, ik heb toch wel de volle 2 uur geslapen vannacht. Dat is niet veel, hè. Is het niet altijd dat je zo in een drietal moet slapen? Oftewel 3, nee, dan is het nog goed. Of 6 of 9. Maar alles wat daaronder is of daartussen zit, dat is dan niet zo goed. Alhoewel, het is maar hoe je ermee omgaat. Jamie zegt, ik heb 2 uurtjes geslapen voor het werk op de parking. Oké, dat is ook een manier. Misschien ook de meest veilige. En Zoe komt toch aan een 5 uur ook. Dat is mooi. Ik denk, als we alle uren slaap samentellen, dat we er wel gaan geraken voor vandaag.

0: Zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

de Rode Duivels daar wonnen deze nacht. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Amai Amber, ik heb een beetje medelijden met jou. De achteraf zeer betwijfelbare keuze gemaakt om niet voor de match te gaan slapen. Het gevolg is 1,5 uur slaap in totaal voor een eindvergadering van 4 uur. Hou de moed erin. Er is nog altijd Teddy Swims.

Wat Sarne zegt, slaap, wat is dat weer voor iets geks? Nog even doorbijten en genieten van het collectief. Ja, dat is wel echt goed gezegd. Ja, dit maken we niet veel mee, dat we samen blij zijn, samen kunnen feesten. Ik zie ook gewoon wel meer accessoires op auto's voorbijrijden. Dat maakt mij ook zo blij, zo alle voor België. Dit is Panic at the Disco, goedemiddag.

Wat Ivar zegt, panic in de disco, panic in de USA. Of panic at the disco, maar ik vind het een schitterende mop. Bijna 2:30. Het is meer dan een half uur file rijden op de binnenring rond Gent. De R4 is dat richting Desselbergen, dus tussen Gent, Zeehaven en Oostakker. Daar is de weg wel vrij. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het 3 kwartier erbij tussen Massenhoven en Herentals-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E19 naar Brussel is in de Kraaibeekstunnel de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Dat is ook zo op de A12 in Wilrijk. En dan nog op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

heb niet gelogen. Gisteren toen ik belde met Aaron Blommaert, dat kon je hier in de avondshow horen, dat ik heb gezegd, ik heb gestemd op jou voor VRT Zomerhit 2026 op VRT Max. Maar ik heb ook op iemand anders gestemd. Dat heb ik er nu niet bij gezegd, maar je kan 3 favorieten kiezen om kans te maken om die titel te winnen. En dus, Aaron Blommaert stond daarbij met tranen van goud. Maar evenzeer deze Maxime en Babette en hoe dan ook. Ik vind dat zo'n heerlijk, dramatisch, mooi liefdesafscheidsnummer. Dus voilà, hij staat erbij. VRT Zomerhit. Je moet op het gezicht van Zita Wouters klikken. Die reclame maakt van hier stemmen op VRT Zomerhit 2026. En dan mag je letterlijk op de knop wit stemmen klikken. Zo eenvoudig is het. Onder de foto van Pommelien Thijs, want je zoekt de opvolger daarvoor. En dan moet je 3 nummers kiezen. Beide genomineerden die volgens jou echt het nummer van de zomer zijn. En dan weten we binnenkort in augustus wie dat uiteindelijk zal worden. Dus ga dat zeker even doen als je vandaag tijd hebt of als je te moe bent, doe het morgen. Maar vergeet het zeker niet. Amai, we gaan er nu zo, wat is dat, een accordeon zeker bij halen van 2009. Amai, dat was zo'n groot nummer. Stereo Love.

0: en 9 augustus in Tienen.
1: Met Aaron Blommaert, Snelle, Guus Meeuwis, Kate Ryan, Clouseau en Joost. Europa,
0: Europa. Maar ook met The Cooks, Editors en Suzanne en Freek.
1: Tickets en info via suikerrock.be.
0: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
5: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Van dat betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde de valutarekening van KBC.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel.

Nou, dat is een zalige update. Iemand die zegt, ik ben net gedaan met werken ze, zegt Stevens, biedt nagenieten in het zwembad. Nogmaals, zeg maar waar we moeten zijn. Steven, wij komen graag af.

0: nummer die extra leuk klinken als het buiten bijna 30 graden is. Earth, Wind and Fire in September. Ik wil je heel graag meegeven dat je al een goed half uur ongeveer kan kijken naar de tour. Dat is een half uur nu al bezig live op VRT1. Kan je gewoon altijd alles volgen. En in de kopgroep zitten op dit moment onder andere Jasper Stuyven, Jasper Philipsen, Edouard Plankaert. Ja, dus we zijn goed bezig, maar we zijn er nog lang niet, de jongens.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: M&M Live.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi!
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

0: Gratis energie van Max with the Psycho.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Het is 3:00, goedemiddag. Krijg je van Jasper Verhulst.
6: Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude. De Franse radicaal-rechtse politica kan wel nog meedoen aan de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar haar partij.

0: zijkas. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief met een enkelband. In plaats van 5 jaar mag ze nu nog maar 15 maanden niet meedoen aan de verkiezingen. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
1: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkelband. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook, ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling?
0: Het zeeleven langs onze kust ziet er helemaal anders uit dan 30 jaar geleden. Door de klimaatopwarming zijn er nu minder koudwatersoorten, zoals grijze garnalen, haring en strandkrabben. Warmwatersoorten komen dan weer vaker voor, zijn nu al veel meer kleine pietermannen bijvoorbeeld. Dat is een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken. De klimaatopwarming is de voornaamste oorzaak, zegt het Vlaams Instituut voor de Zee.
2: Ons strandwater wordt als eerste nog sneller dan het diepere water warm in de zomer. En daar zien we dus eigenlijk nog sneller dan elders de effecten eigenlijk van die opwarming. Vandaag is het strandwater 23,5 graad. Dat is bijna de recordhoogte ooit gemeten aan onze Belgische kust. En we zijn nog maar het begin van de zomer.
0: En de vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week, is dood teruggevonden in Oekraïne. 2 verdachten zijn opgepakt, 2 mannen die contact hadden met de vrouw. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en ze zouden ook de opdrachtgevers zijn van de mislukte moord op de zakenman. Het is zonnig, tot 30 graden vanmiddag. Morgen begint bewolkt, na de middag meer zon en tot 29 graden. M&M.
3: Dorian Alsens. Alle spots op de Rode Duivels. Turn the lights off voor Jutsite. Goedemiddag. Goedemiddag.

Zeg, voor wie nu al weer zin heeft om helemaal op te gaan in het voetbal. Vanavond om 6 uur al over 3 uur Argentinië, Egypte. En dan om 10 uur Zwitserland, Colombia. En donderdag de laatste keer in Boston. Jawel, Stella Lefty. Dat is aan Frankrijk tegen Marokko.

0: Sorry, Enrique. Maar nu zijn we toch niet helemaal aan jouw kant aan het staan. Hij gaat voor Spanje supporteren, hè? Daar ga ik toch van op aan. Het zal snel einde verhaal zijn in de kwartfinale. Of hij zal vieren, Enrique Iglesias en Bailamos. Zometeen iemand die al een paar keer op Tomorrowland heeft gestaan in de hele wereld, die gewoon een supergoed nummer heeft.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat? Handen?
5: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
9: M&M.

zou bijna zeggen dat het een dinsdag is, gelijk een andere. Met Joshua, die een bezoek heeft gebracht aan de tandarts. Je bent er weer vanaf, Joshua. Maar gewoon een dinsdag is het niet, hè. Is het dinsdag? Ja, het is dinsdag. Ik was al in de war. Gisteren in de nacht was het ook al dinsdag. En nu is het nog altijd dinsdag. Peggy Goo. En zo meteen de vrouw die niet de show van haar leven heeft kunnen geven aan ons. Na Alex Warren.

met een irritant onweer. Maar zo gaat dat. Nicky stuurde, ik kan niet geloven dat het bijna een week geleden is dat ik de concerten van BDS heb gezien. Ja, zij waren in Brussel, dat was groots, dat was zot. En daarom gaan we dat zo meteen dan toch nog eens herbeleven.

voor België koos om op te treden. En ze deden dat niet één, maar twee keer. Vorige week nog in het Koning Boudewijnstadion. Het is bijna 3:55 op de Antwerpse ring richting Gent. Ruim 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval en daardoor zijn linker- en middenrijstrook versperd. Richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dan naar Antwerpen op de E313 vanaf Wommelgem 10 minuten. En op de E19 20 minuten door de werken in Mechelen-Noord. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Zaventem en Machelen. En dan een kwartier erbij door werken in beide richtingen op de N26 Mechelen-Leuven in Boort-Meerbeek. En op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas in Hamme.

aangename manier naar de hittegolf met Olivia Dean. Aha, zo net toegevoegd aan de likes in de playlist van de Rode Duivels.

0: Dit was zo na 5, 6 uur of zo. Laatste supporters in de straten. Queen en Don't Stop Me Now. Straks nog Aron Knows, Olivia Rodrigo en Thomas Gray.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow! Knaldi!
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Oh ja, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde de valutarekening van KBC.
10: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
11: M&M.

liedje van Olivia Rodrigo houdt en van Lego. Ah, dan zit hij deze zomer goed. Ze heeft daar een set uitgebracht. Begin augustus komt het officieel in de winkel. Met een bloemenboeket en zo, allemaal vanuit haar ontworpen dan, mee met Lego. BTS heeft dat ook al gedaan, Pharrell Williams ook. Blijkt een ding te zijn, dat ze je verveelt deze zomer. Lego met Olivia. Ciao.

pas. Als hij je raakt, ga hem dan even helpen op VRT Max. Er staat er tussen bij de genomineerden voor VRT Zomerhit 2026. Drie favorieten kan je nog aanduiden. VRT Max in de app.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Hey, hallo allemaal. Gepnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gepnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Met Jasper Verhulst.
3: Rit 4 in de Tour. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige vierde rit. Christophe van de Goor, hoe is het daar in de koers?
4: Wel, vooral bloedheet natuurlijk in het zuiden van Frankrijk. Dat is het eerste gegeven. En het tweede gegeven is dat de ritwinnaar waarschijnlijk wel in de vlucht van de dag zit vooraan. 75 kilometer nog het peloton onder leiding van de mannen van gele truidrager Pogacar controleert, maar volgt op een kleine 7 minuten van de leiders. Wie zijn dat? Wel, Jan Tratnik en Vacek. Die zijn proberen weg te rijden uit een omvangrijke kopgroep van 30 renners, waarbij ook Jasper Philipsen zat en Binyam Girmay, maar die hebben die groep laten gaan voorbij de tussensprint. In die grote groep nog Mats Pedersen, ex-wereldkampioen Jasper Stuyven en nog een drietal andere landgenoten van ons.
3: Bedankt, Christophe. Het Brusselse Museumkanaal zal zoals gepland op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, dat zegt de woordvoerder.
5: Het volledige Museumkanaal gaat open met al haar tentoonstellingen, met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek.

0: onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
1: In De Haan aan de kust hebben de hulpdiensten de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. Ze oefenden twee scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. De bedoeling is om de communicatie tussen de hulpdiensten te testen, zegt gouverneur Karel de Kaluwe.
2: Wel, traditiegewijs doen we een oefening rond de afsprakenregeling. Wat is de afsprakenregeling? Dat is een procedure als er iemand in de problemen komt, dat alle diensten geactiveerd worden om zo snel als mogelijk die mensen te gaan helpen. Dat gaat van scheepvaartpolitie tot brandweer, politie. Iedereen die er iets mee te maken heeft in de afsprakenregeling is hier aanwezig.
1: Het is zonnig tot 30 graden vanmiddag. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en tot 29 graden.
3: Het is 2:04. Waar zijn er al files, Mona? Nee, het is Mirjam.
4: Ah, maar ja, ben ik het. Het
3: is even goed.
4: Goed. Voor Antwerpen moet je nog altijd op de ring richting Gent 1 uur extra rekenen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het ongeval staat daar al een hele tijd aan de kant. Ring richting Nederland, daar komt een kwartier bij. Naar Antwerpen door die file op de ring ook een half uur vanaf Ranst op de E313. En verder op de E19 alweer een half uur tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Voor Brussel op de buitenring 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E314 van Lummen naar Brussel is er in Heverlee hinder door het defecte vrachtwagen. En verder ook een kwartier erbij doorwerken op de N26 Mechelen-Leuven in Poort-Meerbeek in beide richtingen.
3: Is het eindstation van die werken daar bij Mechelen al in zicht? Is daar al over gecommuniceerd?
4: Ja, maar ik zou het moeten opzoeken. Ik denk wel dat het een paar weken gaat duren.
3: Jammer. Ik kijk er naar uit naar dat eind. Ja. Ik sta er altijd in. Maar veel courage voor iedereen die het nu moet doen. M&M. Die Cristiano, die zijn tranen. Daar moeten we straks nog eens even naartoe gaan. Eerst Cameron Whitcomb.

update uit Mortsel door Thijs. Die werken bij Mechelen zijn tot 17 juli. Dus 2 dagen voor de finale van het WK voetbal zal het eindigen. The official sound of summer. We zullen dat straks zeker nog eens verifiëren bij Mirjam. Ja, ik vind het echt een maai. Je moet daar serieus wat aan schuiven. Dat is niet om te lachen. Dus ik zit in met de mensen die er nu in staan op eender welke file. Dat is niet het leukste als je een korte nacht hebt gehad. Want als ik alles begin op te tellen van uren dat jullie mij vandaag al in deze namiddag hebben doorgestuurd van slaap waar jullie aan zijn geraakt, dan denk ik dat we zelfs niet aan een volwaardige 8 uur nacht komen. Of is dat nu overdreven? Jury, die stuurt, ik heb maar 1,5 uur geslapen, maar ik voel mij kip lekker. Het is soms echt een mentale ingesteldheid. Als je gelooft dat dat genoeg is voor je lichaam, dan kan het soms werken. Al is dat vaak maar voor 1 nacht. En nadien moet je het wel wat gaan inhalen. Alleszins, we gaan zo meteen Angèle draaien, want ook die verscheen ineens in Seattle aan de zijde van Everett Rob. Dan denk ik, hoe fixen die dat allemaal? Maar ze waren getuigen van misschien wel een van onze beste matchen die we ooit hebben afgeleverd. Al toch al zeker bij dit WK voetbal 2026. We gaan ook even inzoomen op de tranen van Ronaldo. Ze waren overal als hij je feed opendeed van eender welke app. En ook eens kijken naar wat dat betekent voor het voetbal en of we hem echt niet meer gaan zien bij een volgend WK. Maar eerst, het is warm. Het wordt warmer en dan is een coole cinema heel erg handig. Dus ik heb 2 tickets voor jou. Je moet er alleen even voor spelen. En dat doen we in de volle pot. Dus als je je kandidaat wil stellen, de app van M&M, daar nu gewoon even de volle pot sturen. Ik zie je heel graag daar.

0: artiest van Marre, laat ze weten, Angel, en dat is zo terecht. Gisteren trouwens ook te spotten in het stadion. Allee, te spotten, het is te zeggen, ze zat in een VIP-box met Paris Hilton. Dus veel te spotten was er niet, want het is allemaal wel goed afgeschermd. Blijkbaar ook niet zo'n juicher. Paris Hilton liet Angel weten aan Everdrop. Vanmorgen ook gebeld bij Julie en Robin. Kan je altijd herbeluisteren, hè? Alles hier op M&M 14 Max. Goedemiddag, Femke Moreels.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Femke, hoera, je bent net gedaan met werken. Hoe voelt het na de afgelopen nacht?
1: Goed.
0: Heb je iets van de match gezien?
1: ja, ik heb opgestaan.
0: Meen je het? Amai, chapeau. Ja, en om hoe laat stond je wekker?
1: Om 2:05.
0: 2:05 op,
1: ah, ja.
0: Op, ja, 2:05 voor de match. En dan, de tweede wekker?
1: 6:15.
0: Amai. Dat is wel heel kort. Wat ga je straks doen om te rusten?
1: In de zetel liggen, ja.
0: Voilà, in de zetel liggen en hopelijk een andere avond, Femke, naar de cinema gaan met iemand die je leuk vindt. We gaan ervoor spelen hier in de avondshow. Het is altijd hetzelfde principe. Je krijgt zo meteen een klok van 20 seconden. En in die tijd ga je zoveel mogelijk dingen moeten opsommen binnen een thema dat ik jou geef. En daarvoor gaan we eens even naar de vakantieuitocht. Je weet, Femke, binnenkort weer heel veel mensen en nu ook die op vakantie vertrekken. Ben je zelf al ergens naartoe gegaan?
1: Ja, we zijn in juni al met de kindjes naar Griekenland geweest, naar Kreta.
0: Goeie keuze, wel in juni, dan is het iets rustiger. Dat is wel leuk.
1: Ja, inderdaad.
0: Er is nog steeds een serieuze uittocht vanuit de luchthaven van Zaventem, Oostende of zelfs Deurne. Maar, zoals je kon horen al in het nieuws, zal je op een van die luchthavens binnenkort geen commerciële vlucht meer kunnen nemen. Want luchtvaartmaatschappij TUI heeft net gezegd dat ze stopt met vliegen van en naar Deurne. Volgende lente is het gedaan. Dan gaat het de allerlaatste keer zijn dat je voor tapas naar Alicante en Malaga kan vliegen. Zo dus, Femke, geef mij naast Alicante en Malaga nog 8 reisbestemmingen waar je naartoe kan vliegen. Dus zowat overal ter wereld. De tijd gaat nu in.
1: Parijs, Mallorca, Malta, Kreta, Kos, Amerika, China, New York, Brazilië,
0: ja,
1: Mexico.
0: Hopla. We zijn op wat eilanden geweest. We zijn naar New York geweest voor de finale van het WK voetbal. En je hebt 8 landen kunnen en steden kunnen opsommen, Femke. Je mag naar de cinema.
1: Top.
0: Wie ga je meenemen? Een van je kindjes misschien?
1: Ja, de oudste dochter.
0: En dan de andere mag dan toch ook nog mee misschien?
1: Misschien als hij wat groter is.
0: Ja, dat is een goed idee. Het zijn er alleszins 2 helemaal gratis, Femke. Goed gespeeld. Morgen doen we dat opnieuw in deze avondshow, want dat is een vaste wekelijkse afspraak elke dag om 4:15. M&M.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Eding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kriebelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook

0: van spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
3: Bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. M&M.

0: Wees maar zeker dat het daar ook zweten zal zijn. Miami, Will Smith. I'm going to Miami. Ik vind dat het hier voorlopig nog meevalt. Maar het zal misschien bij jou anders zijn. Ik kom hier in Brussel aan 27 graden. Dat is zo nog net doenbaar. Vanaf je 30 ziet staan, is dat mentaal ook wel nog iets anders. Alleszins, wij hebben het dan nog goed in vergelijking met Frankrijk. Wat is dat daar? 30 graden en meer. 40 graden daar naartoe gaan we zelfs in de Tour de France. En dan moet je daar een bergetappe gaan afleggen. De eerste 8 kilometer Evenepoel die al lek heeft gereden. Nu een kopgroep waar onder andere Philips eruit is moeten gaan. Philipsen, liever gezegd. Jasper Philipsen. Florian Vermeers in het peloton. Ja, we zijn er nog niet. Nog 58 kilometer te gaan. En natuurlijk ook Wimbledon is volop bezig met dit weekend de finale. En vandaag is geen België. Gisteren topprestatie van Elise Mertens met haar kwartfinale zege. Ja, of in de kwartfinale komen te staan. Maar vandaag wel spektakel met Jannik Sinner. De huidige nummer 1 van de wereld. Die is volop bezig aan zijn game en heeft al 2 sets gewonnen. Bezig aan zijn 3e set. En zometeen starten Djokovic en Osaka, elk apart aan hun enkelspel. En dan even terug naar gisteravond. Ja, je denkt de Rode Duivels, maar daarvoor is er nog iets gebeurd, want de Beek, Cristiano Ronaldo, ligt eruit met Portugal uit het WK. En dat met een goal van Spanje in de 91ste minuut. Zoveel tranen op mijn feed. Het was eigenlijk aandoenlijk om te zien. En zelfs nu nog vragen mensen zich af, was dit echt het laatste WK van Ronaldo? We gaan om 16:45 ongeveer binnen een klein half uur is bellen met Jill en B&B'a om eens het over zijn legacy te hebben. En dan natuurlijk die geweldige 1-4 van de Belgen. Moet ik het nog eens herhalen? Ik doe het graag. Het zijn de 8e finales die we achter ons laten en binnenkort op vrijdagavond om 9 uur. Ik hoop dat je al plan hebt dat we Spanje eruit gaan kicken. Het zou tof zijn. Vanavond trouwens, als je nog voetbal wil, dan kan je om 6 uur naar Argentinië-Egypte kijken. En dan hopen we dat Messi opnieuw gaat scoren, want die zit al met 7 goals op een nummer 1 samen met Haaland en Mbappé, maar er kan nog wel eentje bij, denk ik. Hij is sowieso de absolute topscoorder in de geschiedenis van het WK-voetbal. Straks dus Argentinië tegen Egypte en daarna om 10 uur Zwitserland-Colombia. Maar zullen we eerst vooral eens aan onszelf denken en gisteravond totaal herbeleven. Sit back and relax. Want zo ging dat, die 1-4. Gestaag opbouwen en meepakken naar huis.
1: Raske, en daar ben ik het uit de ketelaar.

0: Nog nooit ben je zo goed gezind geworden van AI. Zo meteen bewijs. Maar eerst 155 kilometer file, Mirjam.
1: Nog te vinden op de Antwerpse ring richting Gent. Er komt ruim een half uur bij. Naar Nederland is dat 20 minuten. Naar Antwerpen vanaf Frans een kwartier. 20 minuten vanaf Hoevenen. En een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Even opgezocht, die duren tot 17 juli. Dus tot de volgende vrijdag.
0: Aha.
1: Ja, in augustus hernemen ze dan wel opnieuw in Drums. Dus dan gaan we terug in de...
0: Daar denken we nog niet over
1: Nee.
0: Dankjewel.
1: Nu nog even doorzetten. Ja. Verder, voor de buitenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Kleine Brusselse ring, daar is de Rogiertunnel dicht door een ongeval in de richting van Koekelberg. En dan 15 tot 20 minuten doorwerken op de N26 Mechelen-Leuven in Boort-Meerbeek in beide richtingen. En andere vertragingen zijn kleiner.
2: M&M. The official sound of summer.

Allumé le feu. Dat is het beste om mee te zingen. En zo AI. Dat sommige mensen het moeilijk vinden om te verteren. En ik begrijp dat. Het is wel meer dan ooit doorgeraakt in onze Rated Song. Dus we gaan het nog veel op M&M horen. En we zijn weer goed gezind met weinig slaap. Het is weer gelukt. Straks Pommelien, Thijs en Bazaar. En we kijken naar het afscheid van Ronaldo. Komt hij nu terug of wat?

0: live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op ruit, varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: M&M.

0: Als die hittegolf weer te extreem wordt, dan moeten we hiervoor oppassen. Thunder van Imagine Dragons. Ik weet niet of het bij jou iets deed, maar mij raakt dat dan wel. Zo de betraande ogen van Ronaldo, hoe hij na de exit van Portugal zijn beweende gezicht op de schouder legde in de auto bij zijn verloofde Georgina Rodriguez. En dan het meest pakkende beeld vond ik eigenlijk in de kleedkamer. Als je zo zijn hoofd tussen zijn handen ziet dragen. En dan ja, zo die plakkers nog aan zijn voeten. Het gras van het voetbalveld dat daar nog helemaal in rommel onder zijn uitgedane shoes ligt. Het is ergens triestig om te zien. Hij heeft het voetbalveld verlaten van het WK 2026. Hij kon niet anders. En de vraag is een beetje, gaat hij voor eeuwig de grote WK's verlaten? Is het nu echt gedaan? Wat mag je nog van hem verwachten? Daarvoor hebben we even kort bezoek van kenner, fan, analist Gilles Mbibea. Hallo.
1: Hallo, hallo. Alles goed?
0: Zeker. Ik vind dat jij er verdacht fris uitziet, Gilles.
1: Ja, het is voor mij ochtend. Hè. Dus het is 4:45 voor de meeste Belgen. Maar voor mij is het eigenlijk 9:45 in de ochtend. Ik ben een uurtje wakker. En nu begint de dag voor mij.
0: Let's get it on. Zeker na afgelopen nacht. Je gaat straks ook weer analyseren op VRT1 voor de match Argentinië-Egypte om 6:00.
1: Yes.
0: Dat is eigenlijk al binnen nu. Nee, dat is al. Moet jij niet al naast Ruben gaan zitten?
1: Als jij hier klaar bent, dan stap ik de lift naar beneden in.
0: Ik kan ineens heel snel praten, alhoewel Ruben kan wachten. We gaan eerst even terug. Dus naar gisteravond, 91ste minuut. Spanje schiet binnen. Kikt Portugal onverwacht uit dat WK. Wat dacht je toen het gebeurde?
1: Ja, ik had wel een gevoel dat het heel gelijk opgaand was. Ik denk vooral, ja, vanaf dat die goal viel helemaal op het einde, dan is de match eigenlijk gespeeld. Het is niet dat Portugal ook zo hard was aan het overtreffen, dit toernooi. Met Spanje heb ik een beetje datzelfde gevoel. Die waren wel goed, maar hebben nog niet echt een groot statement gemaakt, vind ik, dit toernooi. Dus het is ja, eigenlijk de logische winnaar. Ik vind het ergens wel een logische uitkomst.
0: Ja, er wordt van alles geschreven, zo van Ronaldo, wat een respect voor wat hij dit WK ook weer gedaan heeft. Aan de andere kant heb ik ook heel veel critici gehoord over, ja, sorry, maar als we het met die Ronaldo moeten doen, hij had beter op de bank gezeten, maar omdat Ronaldo is natuurlijk niet. Wat vind jij? Je hebt echt werkelijk alles gezien.
1: Ja, ik vrees een beetje dat de critici ook wel een punt hebben, al gunt je, ja, zo'n topatleet als Ronaldo natuurlijk wel dat hij ooit is dat WK kan winnen. Uh-huh. Messi heeft het gedaan, dus ja, hij zou het eigenlijk logischerwijs ook eens moeten doen, maar ik denk dat dit het WK er te veel aan was. Je zag ook echt dat hij, ja, dribbelen, dat lukt niet meer. Hij springt niet zo heel hoog meer, want zijn collega's, de kleinere voetbal die eigenlijk de kopbalduels nog winnen.
0: Nou, dat zegt genoeg, hè?
1: Ja.
0: Drie goals heeft hij wel gehaald, hè? Waren er drie?
1: Hij heeft wel gescoord op het WK, ook in de knock-outfase, waar hem ook al lang geweten werd dat hij niet deed. Dus daar is hij dan wel in geslaagd. Het was geen complete catastrofe, maar je voelde echt wel aan alles in dat spel. Het is er te veel aan. Er zit een jonge spits op de bank die eigenlijk wel doelpunten kan maken. Ja, die
0: dat klopt niet.
1: Inbrengen. Het is ook Roberto Martinez. Wij kennen hem nog bij België. Soms de wissels kloppen daar niet altijd.
0: Hij is weg, hè?
1: Ja, hij is nu ook weg. Ik denk dat hij heel hard heeft geprobeerd om in Saudi-Arabië eigenlijk ook een job te krijgen bij de ploeg van Ronaldo. En daarom hem alles heeft laten spelen. Dat is ook wat je in de kranten leest in Amerika. Dus het ziet er niet allemaal heel kosher uit wat er daar is gebeurd in Portugal.
0: Ja, jammer wel. Het blijft pijnlijk. Een pijnlijk einde voor Ronaldo. Waarom is het zo legendarisch wel, hè? Want er zijn heel veel mensen, ook Céline Dept heb je weer kunnen zien in de video, die tranen huilt met tuiten. Ja, waarom? Want hij is natuurlijk legendarisch.
1: Ja, hij is een icoon. Ik denk dat een hele generatie voetbalfans de keuze heeft gehad soms tussen Messi en Ronaldo, terwijl het allebei gewoon fenomenale voetballers waren. En vaak worden ze zo een beetje karikaturaal weggezet als de jongen met het talent tegen de jongen met de harde werkethiek. Terwijl Messi heeft ook een enorme werkethiek en Ronaldo heeft ook bakken van talent.
0: Ja.
1: Maar Ronaldo is nog net iets meer dat iconische. Die ziet er ook nog net iets afgetrainder uit. Dat is een model. Die heeft gewoon die werkkracht echt wel om zichzelf naast Messi te hebben kunnen zetten voor 10, 15, 20 jaar. En dat is wel een inspiratie geweest voor vele mensen die fan zijn van sport, want je wilt toch altijd jezelf overstijgen. Je wilt
0: het
1: maximale uit jezelf halen. En als er iemand is die dat heeft gedaan, is het Ronaldo.
0: Dus perfectionisme ten top, hè, dat doet bijna niemand na. Hè,
1: nee, inderdaad, dat kan niemand, denk ik, nadoen. Ik denk dat als je kijkt naar de Haalands en de Mbappé's van de wereld, dat die ook in die richting zijn aan het moven. Maar wat Ronaldo heeft gedaan,
0: ze hebben nog tijd.
1: 20 jaar was fenomenaal.
0: Ja, absoluut. Wat gaat er hierna gebeuren? Want ik kan mij daar moeilijk bij neerleggen. Ik denk 6 WK's, oké, het is misschien wel welletjes geweest met alles wat je nu ook zegt, maar zou het nog kunnen dat hij op zijn 41 toch nog zegt, dus op zijn 45 dan, hier ben ik weer.
1: Oh, dat WK is in Portugal, dus niks volledig uitsluiten, maar
0: denk,
1: als dit er al te veel aan was, dan gaat hij al bijna met een infuus aan dat volgende WK.
0: Dat willen we ook niet, hè?
1: Dat wilde hem ook niet zien doen, dat is misschien het te veel eruit halen, maar hij zit wel al aan 976 doelpunten in zijn carrière.
0: Crazy!
1: Ja, het eerste wat je dan denkt is 1000, hè, dus hij gaat wel nog een jaar doorgaan in Saudi-Arabië minstens, om die 1000ste goal na te jagen.
0: We moeten zijn spel duel en vooral zijn drama nog niet te lang missen.
1: Nee, ja, dat zal in Saudi-Arabië zeker nog doorgaan.
0: Ze spelen tegen Spanje. Spanje overtroffen. Toch die goal gemaakt. Wij staan ook in oog tegen Spanje. Nu vrijdag om 9 uur. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Of wat moeten wij voorleggen tegen hen?
1: Een fysiek sterke ploeg. Ik denk een beetje hetzelfde als wat we tegen Amerika hebben gedaan. Dat is een voetballand. Spanje wil altijd de bal hebben. Maar die gaan ook heel hoog op het veld staan. Dus dat betekent dat er heel veel ruimte is in hun rug. En dat betekent dat we moeten rekenen op omschakelingen en fysieke duels. En ik zie ook, ik vind het jammer dat Onana er niet bij is, want Spanje is geen grote ploeg.
0: Ja.
1: Die zijn echt wel te pakken op stilstaande fases. Dus wie weet, Romelu Lukaku en Charles de Ketelaar hebben we gisteren ook gezien, die met de kop kan scoren.
0: Wat een wending.
1: Dus, inderdaad. Maar er zitten wel wat profielen bij ons om hun pijn te doen. Ik denk niet dat we de favoriet zijn in die wedstrijd, maar niks is onmogelijk.
0: Maar je denkt wel, je hebt er hoop op. Het zou zo maar eens kunnen.
1: Ja, als je hier bent gekomen en ik kan me niet inbeelden dat er iemand in die hele kern genoegen zou nemen met een verlies, dus dan gaan wij dat ook niet doen. Hè.
0: Voilà, dat is gesproken. Gilles, Mvili, Bea, straks ook gewoon naast Ruben, al binnen een klein uurtje om Argentinië-Egypte te volgen. Het is altijd een plezier met jou, dus go en ga naar VRT1.
1: Yes, geniet toch van toernooi.
0: Merci, jij ook? Yes. Chaperone, wie heeft daar nood aan? Ik wel hoor, met dit weer en onze overwinning. Let's go.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Live.

0: Tomorrow.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Goedemiddag, het is 5:00. 14. Krijg je van Jasper Verhulst.
7: Rit 4 in de Tour. In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Ja, Christophe van de Goor, heeft hij wat teweeg gebracht?
8: Ja hoor, want we hebben een Belg aan de leiding. Hij niet alleen, maar Ramses de Bruyne rijdt voor het team van Mathieu van der Poel. En Jasper Philipsen zit in de spits van de wedstrijd. Samen met een Noor, Torsten Traen. Met nog een Italiaan en twee Spanjaarden. En zij hebben om de laatste kol van de dag, een van tweede categorie, hebben zij een kleine voorsprong genomen. Weggereden uit een omvangrijke kopgroep van een man op 30. De winnaar zit vooraan in de vlucht van de dag. Vandaag van het peloton met de gele trui. Tadej Pogacar laat begaan. Zij volgen op 10 minuten. En de gele trui zal ook veranderen en wisselen van schouder. En waarschijnlijk gaan naar de Noord. Torsten Traen, want die is virtueel nu in de gele trui aan het rijden.
7: Dank je, Christophe. Het Brusselse Museum Kanaal kan zoals gepland op 28 november de deuren openen. Gisteravond brak brand uit op het dak van het museum. Er was niemand aanwezig en er waren ook nog geen kunstwerken ondergebracht. Het gebouw liep wel schade op, zegt de woordvoerder van het museum.
9: Het volledige museum Kanaal gaat open met allerlei tentoonstellingen. Met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
7: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude. Ze kan wel nog meedoen aan de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het verduisteren van Europese

0: Europees geld. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief met een enkelband. In plaats van 5 jaar mag ze nu nog maar 15 maanden niet meedoen aan de verkiezingen. Dat zegt Steven de Kranen vanuit Parijs.
1: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkelband. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling?
0: En de Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de roddelkrant The Daily Mail verloren. Harry had de krant samen met 6 anderen aangeklaagd, onder wie ook zanger Elton John. Ze zeggen dat de krant hun privacy heeft geschonden en op een illegale manier informatie over hen verzamelde. Maar volgens de rechter is daar onvoldoende bewijs voor. Het is licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vooral zonnig na de middag en het kan dan tot 29 graden worden.
2: Eens kijken waar het trager gaat, Mirjam.
3: Voor de Antwerpse ring richting Gent moet je 1/2 uur extra rekenen. Naar Nederland komt er 20 minuten bij. Naar Antwerpen op de E19 1/2 uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Door omrijders gaat het ook traag op de N1, de ring van Mechelen, en ook op de N16 naar Mechelen. Verder naar Antwerpen 10 minuten vanaf Frans en 1 kwartier vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de buitenring rond Brussel bijna 1/2 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat 10 minuten tussen Vorst en Grootbijgaarden. Kleine Brusselse ring dan richting Koekelberg. Daar zijn de Kruituin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Er is meer dan 1 uur file. En 31 van Zeebrugge naar de E40 bij Sint-Andries. 1 kwartier file door een ongeval op de linkerrijstrook. Kwartier ook op de N26 Mechelen-Leuven aan de Werken in Boort-Meerbeek in beide richtingen. Op de N41 richting Dendermonde 25 minuten aan de Werken in Hamme. En andere vertragingen zijn kleiner. M&M.
2: Kijk nog eens goed naar de verkeersborden onderweg op de snelweg, want daar gaat iets mee gebeuren. Dat hoor je hier zo meteen.

0: zal niet met een Ferrari zijn, maar als je nu op de autosnelweg aan het rijden bent, kijk dan eens goed omhoog naar de blauwe verkeersborden of ja, die andere borden daar ook, hè, die de afslag aanduiden, zo met dat geel-groene vierkantje in de bovenhoek. Binnenkort gaat het er helemaal anders uitzien. Op heel veel plekken krijgt het een totale makeover. Een nieuwe tenue. En dan is het deel van onze snelweg geschiedenis geworden. Dag Stef Wilms van Verkeersinstituut Vias. Hallo.
1: Goedenavond, Torian.
0: Stef, jullie staan in voor de veiligheid op onze wegen. En ja, het staat overal nu ook op VRT Nieuws. Die borden die gaan er niet meer zijn. Jullie wilden daar iets aan doen. Het moet anders. Waarom?
1: Ja, misschien zeggen wij zijn niet de wegbeheerder. Dat is agentschap Wegen en Verkeer. Zij beheren de wegen. Maar het klopt wel dat er een aantal zaken gaan wijzigen. Wat betreft de borden aan de op- en afritten. Die hebben nu nog zo'n groen-geel indicatie. Dat gaat veranderen. Waarom? Dat groen-geel was niet altijd goed leesbaar. Er zijn mensen met kleurenblindheid. En bovendien gebruikt men eigenlijk zowat overal in Europa dezelfde soort borden met een internationaal symbool voor een op- en afrit. Namelijk zwart-wit in zwart-wit kleuren. En dat gaat men daar plaatsen. Zodanig dat niemand zich kan vergissen. Er zijn mogelijk buitenlandse chauffeurs die dachten van is dat nu een op- of een afrit? Of is dat hier een parking of iets dergelijks? Dus dat gaat men doen. Men gaat dat uniformer maken met de rest van Europa.
0: Ja?
1: En wat betreft de richting van de pijlen, dat is wel iets. Daarmee maken we ons eigenlijk een beetje uniformer met de navigatie op je GPS of op je GSM. Die pijlen, nu staan die op heel veel plaatsen nog naar beneden. Op sommige plaatsen staan die pijlen naar boven. Mensen letten daar niet altijd op, maar bijvoorbeeld op de Antwerpse ring zijn er al zeker plaatsen waar die pijlen naar boven staan.
0: En maar het wel duidelijk is, daarvan,
1: ja, wat dat je hebt, als die pijl naar beneden staat, dan wijst dat zo precies van hier moet je nu zijn. Want
0: ja,
1: dat sommige mensen denken, ah, ik moet hier nu invoegen, terwijl dat je mogelijk nog 3, 4, 5 kilometer hebt, bijvoorbeeld op de Antwerpse ring, om veilig in te voegen. En door die pijlen naar voren te richten, ja, gaan die mensen daar niet meteen beginnen in te voegen, wat zorgt dat je een aantal slingerbewegingen en mensen die van links naar rechts gaan, minder hebt. En op die manier ja, heb je potentieel wat minder risico op een ongeval en zorg je eigenlijk ook dat verkeer een klein beetje vlotter kan verlopen.
0: Een klein beetje, maar je zegt niet de files gaan opgelost zijn, Stef.
1: Moest dat zo zijn, dan zouden ze overal in heel de wereld die borden zetten. Allee, zo simpel is dat natuurlijk niet. Hè. Wat het probleem is met de files, is dat er veel meer mensen op één plaats moeten zijn dan dat de wegen kunnen slikken. Dus de oplossing voor de fileproblematiek ligt natuurlijk in minder wagens op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats. Dus dat gaan we niet oplossen met die pijlen, de richting van de pijlen veranderen. Laat ons zeggen dat je daar misschien een klein half procentje of zo mee kunt winnen.
0: Het is iets, hè,
1: maar dat zijn zeker niet de grote verschillen die je daarmee gaat maken. Maar het is in ieder geval wel duidelijker, uniformer. En men gaat dat nu over heel Vlaanderen proberen dat op dezelfde manier weer te geven, zodanig dat dat ja, in lijn is met uw eigen navigatiesysteem, wat dat zeker een goed idee is.
0: Mensen die op de Antwerpse ring momenteel aan het rijden zijn, kunnen het al zien, die makeover. Op welke dag zal het overal zo zijn in België?
1: Ha, dat gaat zeker nog wel enige tijd duren. Hè. Men gaat nu niet opeens zeggen, zaterdagochtend na de match van de Rode Duivels, we gaan er eens aan beginnen, we gaan al borden.
0: Dat lijkt me geen goede timing.
1: Nee.
0: Ja, iedereen wil dan naar huis.
1: Veel mensen nog, ik denk dat iedereen nog een euforie gaat zijn, omdat we die Spanjaarden natuurlijk in de paella gaan hakken.
0: Zeker.
1: Dat duurt meestal enkele jaren. Hè. Een bord heeft normaal gezien, ja, ik denk tussen de 10 à 15 jaar dat duurt voordat zo'n bord eigenlijk niet meer bruikbaar is. En men gaat die stelselmatig veranderen. Dus als men die borden aan verandering toe zijn, gaat men overal zorgen dat die borden nu op dezelfde manier die pijlen weergeven, zodanig dat na verloop van tijd overal in het land op dezelfde manier te zien is.
0: Fantastisch. Meer duidelijkheid onderweg. Wie tekent daar niet voor? Een van die oude borden,
1: zeker,
0: als die dan ergens opgeslagen worden, ga jij ze dan willen claimen en in jouw garage willen leggen, Stef, als aandenken?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Ik denk tegenwoordig zelfs dat ze die recycleren. Dat men net zoals dat men oude autobanden ook opnieuw nieuwe autobanden maakt, dat men dat met verkeersborden ook doet. Verspilling, daar is niemand voorstander van. Dat men die borden kan hergebruiken. Volgend jaar komt er een nieuwe wegcode aan, dus er zullen nog heel veel nieuwe verkeersborden moeten geplaatst worden en oude vervangen worden. Ja, dan kan men dat best doen natuurlijk met oude te vervangen door nieuwe en die niet weg te gooien.
0: Oké, het mag ook eens goed nieuws zijn over de weg. Dus dankjewel daarvoor, Stef Wilms. Kleine pronostiek voor nu vrijdag al, waarom niet, hè?
1: Ja, wel, ik zou zeggen, we gaan eerst 1-0 achterkomen en dan gaan we er, over en dan gaan we er los over. Het wordt 5-2, voilà.
0: Dat is gesproken. 5-2, oké. Daar kunnen we iets mee. Het WK voetbal. Niet vergeten over 3 kwartier Argentinië-Egypte. Dat volg je op VRT1 of Radio 1.

0: gaat hij voor meer dan 7 goals op het WK voetbal. Messi straks bij Argentinië. Ik zeg ja.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden
6: bij
5: Zalando.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.

0: ziel aan de dag al een beetje neerleggen of nog niet? Dat kan maar helpen met Jelly Roll. En I'm good. I'm good. I'm good. En trouwens, als je even een hoofd vol hebt van afgelopen nacht, heel veel over voetbal hebt gehoord, een drukke werkdag misschien had, dan heb ik je wel een tip om je hoofd even wat kalm te maken. En dat is gewoon nog eens naar het 8e seizoen van Lotte Gaat Diep gaan op VRT Max. Dat staat er nog niet zo heel lang op. Er zijn schitterende namen bij, bekende namen, mensen die je al overal hebt gezien, die heel kwetsbaar en intiem over hun seks- en relatieleven praten. Daar onder andere Clémentine Caron bij, die in haar podcast van Lotte, dus het heeft over haar coming-out verhaal, hoe ze is beginnen daten met haar vriendin. Koen Krukke zit er ook bij. Jano met een J, Merol. Ja, de namen zijn zot. En dan mijn maat van de Sporza supporterszetel, Mossin, die je ook altijd bij elke match ziet, of toch bijna elke match, die heeft zich ook eens in de zetel bij Lotte gezet. En op een bepaald moment praat hij over hoe hij seks bespreekbaar wil maken met zijn kinderen. Dat hij daar echt heel veel belang aan hecht.
1: Het stukje seks is ook iets waar dat van ons uit, hè, met mijn ouders, niet echt over werd gebabbeld. Mm-hmm. En dat is ook volledig oké, dat is een andere generatie. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik niet wil veranderen bij mijn ouders. Maar dat is wel iets wat ik bij mijn kinderen wel bespreekbaar wil maken, zodat ze veilig zijn, zodat ze op een goede manier omgaan met hun partners.
0: Het kan maar een tip zijn, inderdaad. Openheid creëren en daar echt achter staan. Dat is eigenlijk mooi om te horen. Op een moment gaat het ook over welke porno hij liever opzoekt.
1: Qua porno ben ik ook zo voor de Japanse porno. Daar is er meestal zo een soort fantasieverhaal in. Zo, er gebeurt niet zo dat Amerikaanse van... Ja, de dokter gaat je keer checken en voordat je het weet is het boem, patat, klets. Dat vind ik niet zo aantrekkelijk.
2: Maar wat is dan het Japanse verhaal?
1: Ja, die kussen ook veel meer.
0: Verlasse, dat is zeer openhartig. Dat is iets wat anders dan Mossen die heel hard aan het schreeuwen is bij een match. Je kan het vinden op VRT Max. Alle namen, alle afleveringen van seizoen 8. Meer Lotte van Wezenmaal komt eraan in de vorm van een verrassing. Over een paar dagen, maar dat gaat nog duidelijk worden. Eerst Bad Bunny, dit is DTMF.

0: Volgens mij wou ik zeggen, ook in heel veel oortjes van voetballers, zo vlak voor een match. Ik denk dat Bad Bunny altijd helpt. Ditymef om bijna 5:30. Dat betekent 165 kilometer file op dit moment, Mirjam.
1: En die vinden we bijvoorbeeld op de Antwerpse ring naar Gent een 30 minuten. Bij Antwerpen-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Ring richting Nederland, daar komt 20 minuten bij. Naar Antwerpen op de E19 nog altijd een 30 minuten tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1, op de ring van Mechelen en op de N16 van en naar Mechelen. Dan de buitenring rond Brussel, een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Vorst en Groot-Bijgaarde. Kleine Brusselse ring richting Koekelberg. Door een ongeval zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht. Je moet er rekening houden met meer dan 1 uur file vanaf de Hallepoort. Dan de N26 Mechelen-Leuven aan de Werken in Boortmeerbeek in beide richtingen 20 minuten. En 41 door de Werken in Hamme in beide richtingen een 30 minuten. En andere vertragingen zijn kleiner.
2: Dorian Ausums. M&M.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Er komt een heel goede reden aan.
0: Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me?
1: Om heel misschien Justin Bieber nog eens te draaien. Maar dat gaat in jouw handen liggen.
2: Ontdek de Tomorrowland Academy. Met gloednieuwe cursussen voor DJ's en producers. Van beginner tot pro. Leer de beste tips en technieken van topartiesten. Krijg feedback van experten en verbeter jouw skills. Zet je eerste stappen richting de grootste stages ter wereld. Ga naar academy.tomorrowland.com en start vandaag nog.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.

Fans werden zot 3 dagen geleden. Op de 4th of July, de Amerikaanse feestdag, toen Beyoncé een drop deed met een nieuw nummer, Morning Dew Dunk. Dat ja, zalig was, alleen al de albumcover. Zeker eens opzoeken als je het nog niet hebt gehoord na deze Crazy in Love.

Bon, als ik zeg fidget spinner, zie je dan meteen wat ik bedoel? Zo drie punten, driehoekachtig, maar dan zo afgebold. Je moet dan die binnenkant vasthouden en wat draaien. Ik snapte eigenlijk nooit waarom. Allee, was gewoon ook bedoeld als dingetje om mee bezig te zijn. En jezelf wat een houding te geven, denk ik. Alleszins met die fidget spinner zitten we terug in 2017, waar ik heel graag met jou terug naartoe wil. Met oftewel een nummer dat plots in augustus 2017 de meest bekeken video ooit kreeg op YouTube.

2017 zonder minstens 3 keer Despacito op een dag op de radio, dat was wel echt onmogelijk. Dus als je die zo meteen nog eens wil horen, terug naar de zomer van 2017, dan stuur je nu Despacito in de app. Maar er was nog een grote.

grappige is, dat lied gaat ook totaal niet over zijn mama. Totaal niet. Jonas Blue had het over zijn onbezonde jeugd. En dat heeft hij goed gedaan, want daarvoor had hij ineens een entree bij een miljardenclubje. Wat betekent meer dan 1 miljard streams op Spotify en YouTube op korte tijd. Dit waren zo'n twee grote hits. De vraag is aan jou, welke van de twee wil je gewoon nog eens helemaal horen? We gaan voor Despacito. Langzaam, rustig, na misschien wel een korte nacht. Of heb je nood aan de belletjes in Mama? Van Jonas Blue. Laat het mij weten in de app.

0: Dat is echt de zomer 2026. Talk to you. M&M.
1: Sound of Summer.
0: Maar eerst duiken in 2017, wat ondertussen toch ook alweer bijna 10 jaar geleden is. Ik weet niet of je het nog weet, maar dan was een beetje de interlude van Netflix. Hè. Wij deden dat daarvoor niet. Met de serie 13 Reasons Why was ineens iedereen aan het bingen, werd dat ook een werkwoord. Dat niet alleen, ook Riverdale. En als het niet met Netflix was, dan was het naar de cinema om Beauty and the Beast te gaan kijken met Emma Watson. En dan die fidget spinner op de speelplaats. Of gewoon thuis om je met te amuseren. Het was een mooie zomer. Het was er eentje met Justin Bieber, maar ook met Jonas Blue. Twee J's waarvan een keuze moet worden gemaakt. Dag Anne.
2: Hallo.
0: Hey, Anne Mees uit Antwerpen. Hey. Al een beetje bekomen van deze nacht?
2: Ja. Weinig slaap. Allee, of toch veel onderbroken slaap.
0: Ja, het was heel gefragmenteerd. Ben je dan van plan om vanavond echt vroeg te gaan liggen of ga je gewoon door?
2: Nee, ik denk dat ik er vanavond wel wat vroeger ga intruipen. Ja. De match van,
0: van vrijdag.
2: Argentinië.
0: Ah ja, van vanavond, ja.
2: Ja. En dat we dan toch stilletjes aan gaan slapen.
0: Waarvoor dank Messi om al om 6 uur op het veld te komen. Dat is al iets beter dan om 2 uur 's nachts. Dat is waar. Anne, we zitten in 2017. Waar bevond jij je op het moment dat Jonas Blue en Justin Bieber grootste dingen aan het doen waren?
2: Ik ben die zomer naar Balaton Sound geweest in Hongarije.
0: Oh, wat is je coolste herinnering daaraan? Want mensen spreken daar altijd wel groots over.
2: Ja, ik weet niet of dat jaar was, maar Faithless heeft daar wel een heel goede optreden gegeven.
0: Oké.
2: Ik weet niet of dat dan was, maar...
0: Je bent er meerdere keren geweest.
2: Ja, ik ben er een aantal keer geweest.
0: Vandaar de verwarring. Zalig. Oké. Okay. Ja. Het ambetante is, we gaan geen Faithless draaien, Anne. Nochtans, we hadden een perfecte inleiding daarvoor. Maar we moeten wel kiezen dus uit Jonas Blue en Justin Bieber. Wat zal het worden?
2: Dan voor mij toch heel close, maar toch Jonas Blue met mama.
0: Ja, het is goed gezegd heel close. Want ik dacht, Despacito, dat is toch echt de overtreffer der overtreffers. Maar toch mama, waarom die dan?
2: Ja. Ja, de vibe ervan is net nog een beetje zomerser voor mij dan een Despacito. En een Despacito is misschien ook wel een beetje plat gedraaid. Allee, als in zo erover gegaan, misschien met afspelen.
0: Dat is zeker zo.
2: Dan ook bij de mama niet.
0: Ja, meer dan 2017 hebben ook de andere jaren hun best gedaan om het helemaal plat te krijgen. Dat is echt zo. Dus daarom, Jonas Blue, naar keuze van Anne en nog een paar mensen in de app. Geniet ervan, van de 2017-sfeer, Anne. En slaap wel voor binnen een paar uurtjes.
2: Dankjewel. Fijne avond nog.

te teasen naar dit nummer. Nog niet zo lang geleden hing hij uit zijn auto met zijn gitaar zo door het dak. Stel voor dat jij hetzelfde doet als je het veilig houdt, maar dan met de Belgische vlag. Zometeen wel Argentinië en hopelijk een achtste of meer goals voor Messi. Veel plezier.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is 6 uur. Goedenavond.
2: VRT Nieuws.
1: Jasper Verhulst.
3: In Blankenbergen zijn 3 jongeren uit zee gered. Ze waren gisterenavond in de problemen geraakt ter hoogte van de pier. Het is verboden om op die plek te zwemmen. Het is niet duidelijk hoe lang ze al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt de politie.
4: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog ternauwernood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Toen onze diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstaanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
3: 2 jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. In het Verenigd Koninkrijk stapt de radicaal-rechtse politicus Nigel Farage op als parlementslid. Met dat ontslag dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waaraan hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Lia van Beckhoven in Londen uit.
5: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiesdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement.
3: In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de 4e rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Trajen neemt de leiderstrui over van Pogacar. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Mats Pedersen, met dank aan 2 zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als 5e. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Torsten Trajen, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshofft en Alexander Kristoff is deze Trajen nog maar de 3e Noor.

0: ooit in het geel.
1: En het internationale Olympisch Comité laat de Russische atleten opnieuw toe. Ze zullen zich daardoor op de gewone manier kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. De Russen moeten wel meerdere dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en het volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. Licht bewolkt vanavond, minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vooral zonnig na de middag en tot 29 graden.
2: Dag Mirjam, het is druk rond Antwerpen onder andere.
3: Ja, klopt inderdaad. Voor de Antwerpse ring richting Gent moet je nog 25 minuten extra rekenen. Bij Antwerpen-Oost een ongeval op de linkerrijstrook. Ring richting Nederland, dat is nog een kwartier. En dan naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Zemst en De Werk in Mechelen-Noord. Door omrijders onder meer ook traag op de N1 op de ring van Mechelen en op de N16 bij Mechelen. Buitenring rond Brussel een half uur fietsgolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Grootbijgaarden. In Anderlecht uitkijken voor een defect voertuig op de middenrijstrook. Kleine Brusselse ring richting Koekelberg. Daar zijn de Kruituin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. File vanaf de Hallepoort. En dan op de N26 Mechelen-Leuven aan de Werk in Boortmeerbeek in beide richtingen 20 minuten. Op de N41 aan de Werk in Hamme in beide richtingen een half uur. En andere vertragingen zijn kleiner. M&M.
2: Straks is het weer aan jou om te beslissen over het lot van een nieuwe song hier op M&M. Eerst Summer, welkom! The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

Channel, jouw innerlijke muziekrecensent. M&M. Rate the song. Dat woord kwam echt veel serieuzer over dan ik bedoelde. Je mag eigenlijk dus gewoon jouw mening geven. Jouw ongefilterde, eerlijke mening over Roxy Dekker met Superstar. Haar nieuwste nummer. En zo ga je dus mee beslissen of dit morgenochtend opnieuw op M&M wordt gedraaid of niet. Deze power heb jij. Dit is jouw moment om te shinen, dus neem je M&M-app erbij. Spits je oren, laat de stem van Roxy Dekker even binnenkomen. Luister naar Superstar. Denk eens even na. Wat vind je ervan? Vind je het goed? Vind je het niet goed? En waarom? En stuur me door, hè, wat jij vindt van Superstar. Een score op 10 en jouw mening, dat heb ik nodig. Here we go! Rate the song!

0: M&M.
1: Read the song.
2: Roxy Dekker met Superstar. En Daan uit Maaseik, 26 jaar, stuurt... Ja, ze is ook effectief een superstar voor mij. 10 op 10. Maar dan, ja... Waar zal ik beginnen? Jannik uit Antwerpen stuurt 0 op 10. Ingrid uit Randst stuurt ook 0 op 10. Luc uit Wetteren stuurt... Zal nog even moeten groeien voor een superstar. 4 op 10. Thomas de Wispelaar uit Brugge stuurt... Ik voel het niet. Het refrein is precies door Smurfen gezongen. Een 3 op 10. Dan zie ik nog wel van Melissa een voorzichtige 6 op 10 binnenkomen. Maar je voelt het al, hè, welke richting het opgaat. Ik ga eens even mijn brein laten werken voor het gemiddelde te nemen... En dat komt uit op ja, minder dan 5 op 10, net zoals ik dacht. Dus Roxy Dekker is niet meer hier in Rate the Song. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Minder dan 5 op 10, daar komen we uit. Dus dat betekent dat je morgenochtend jouw mening gaat kunnen geven over een andere song. En dat ga je morgenochtend ontdekken bij Roxy.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: M&M.

Dit is echt het dichtste dat we gaan komen bij jazzmuziek op M&M volgens mij. En I love it! Sienna Spyro met Material Lover. M&M. The official sound of summer. Hallo, het is een dinsdagavond met zonneschijn. Met misschien een druppeltje zweet op je voorhoofd. Terwijl je nog in de laatste file staat, tenzij je goede airco hebt. Met hopelijk leuke avondplannen vanavond voor jou. Misschien een sportsessie. Misschien een lekkere maaltijd, nu al smakelijk. Misschien het plannen van een vakantie of vertrekken op vakantie. Of gewoon lekker niks doen of een lekker drankje maken. Heel veel opties. Maar wat brengt jouw dinsdagavond? Laat even van je horen in de app van M&M. En terwijl je dat doet, ga je genieten van Walking on a Dream. Even helemaal terug naar de zomer van 2009. Empire of the Sun, take it away.

Rockwerchter 2025. Een jaar geleden stond Ray op de mainstage. Ik was er niet live bij, maar ik keek wel naar de livestream. En die avond nog heb ik alle muziek van Ray beluisterd op repeat. Rockwerchter vorig jaar was het moment dat ik verliefd werd op Ray haar muziek. Dus ik ben echt zo happy dat ze de praise krijgt die ze verdient. Ook Jana Verhoeven, 23 jaar uit Hasselt, is er goed op aan het gaan op deze Where Is My Husband. Ze stuurt ideale muziek om mijn avond door te komen na de korte nacht van gisteren. Ah ja, jij bent dus mee opgebleven, Jana, voor de Rode Duivels. Nice, snap ik volledig. Het heeft geloond met een fenomenale match. En ik blijf je wakker houden met de leukste muziek. Nu uit eigen land. Last Frequencies met Live It All.

0: het zomeranthem van Last Frequencies. Live it all! Het is al iets rustiger onderweg, toch Mirjam?
1: Ja, klopt inderdaad. We zijn onder de 90 kilometer file gezakt. De langste file staat nog op de E19 naar Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord nog 20 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuutjes. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, daar is de weg vrijgemaakt. Buiten ring rond Brussel nog een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Kleine Brusselse ring richting Kokkelberg. Daar blijven de Kruituin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Het gaat er traag vanaf de Hallepoort. Dan de N6 26 aan de werken in Bortmeerbeek in beide richtingen een kwartier extra. En 41 door de werken in Hamme 20 minuten in beide richtingen. En andere vertragingen zijn kleiner.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ritchie.
14: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
15: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: M&M.

Rebecca heeft de festivalzomer geopend door tijdens Werchter Boutique in het publiek te springen en in de nek van twee boys met ontblote bovenlijven te gaan zitten en zingen in zijn roze pak. Ja, Mika weet echt wel 100% hoe je een show moet neerzetten en hoe je het publiek moet inpalmen. Dit was Relax, Take It Easy. M&M. Nu iets minder relax, iets meer party. Of ja, behoud de relax maar. Het ene hoeft het andere helemaal niet uit te sluiten. Met Offenbach Overdrive. M&M. Make life.

Robin Timmermans uit de Mortsel is aan het gaan op 2 uur slaap na de match vannacht. Kenza Jacobs is ondertussen een picknickmand aan het vullen met snacks om met haar vrienden te chillen bij zonsondergang. Het goede zomerleven. Geniet ervan! We waren echt

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Grando. Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Het is 7 uur. Goedenavond.
12: VRT Nieuws.
11: Jasper Verhulst.
13: Argentinië en Egypte spelen op het WK. Ze strijden voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
14: Wel, een verrassing is misschien wel in de maak, want halfweg staat het Egypte van Mo Salah met 0-1 voor tegen het Argentinië van Lionel Messi. Ibrahim maakte het enige doelpunt van de wedstrijd met een rake kopbal op het kwartier. En daarna ging Argentinië wel druk zetten met Messi in een hoofdrol, maar geen positieve, want hij miste een penalty gered door doelman Shobir van Egypte, die het daarna nog prima deed op een kopbal van McAllister en vooral op een kans van Alvarez zat hij een prima redding in huis. Messi krulde ook nog een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Dus halfweg een verrassende stand. Egypte leidt met 1-0 tegen Argentinië.
13: Dankjewel, Bert. De politie van Blankenbergen heeft gisterenavond 3 jongeren uit zee gered die in de problemen waren geraakt ter hoogte van de pier. Het is niet duidelijk hoe lang ze al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. Onder de pier mag niet gezwommen worden en al zeker niet om 22:00 s'avonds, vertelt de politie.
15: Dus via deze weg zou ik ook nog een warme oproep willen doen aan iedereen die wil zwemmen. Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
13: En in de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst haalde de Amerikaanse president Trump uit naar de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat ze hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt onze premier Bart De Wever, zijn alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
16: De Europese partners doen veel meer. We hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Financiële pakketten van 70 miljard ondersteuning van Oekraïne. Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen. Maar ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is en die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
13: Het is licht bewolkt vanavond. Minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vooral zonnig na de middag. En het kan dan tot 29 graden worden.
11: M&M. De zomer van 2014 gaat jou zo meteen overspoelen als de zoute golven van de zee na Maxime en Babette.
17: The official sound of summer.
18: M&M.

Dit is de zomer van 2014 die in volle glorie terugkomt. Jessica Beekman, 29 jaar, stuurt in de app van M&M. Wow, ik was toen op surfkamp. Al die memories. Ik denk dat ik trouwens dat jaar ook op surfkamp was. Maar echt zot hoe muziek al die herinneringen kan laten terugkomen. M&M. Heb jij de nieuwste Toy Story al gezien? De vijfde? Ik kon nog niet kijken, maar ik heb er wel echt heel veel lovende woorden over gehoord. Dus het staat hoog op mijn bucketlist deze zomer. Zometeen hoor je de soundtrack ervan, die gefixt werd door Taylor Swift. Eerst Gracie Abrams met That's So True. Hier komt ze. M&M.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken? 3 nieuwe

Wist je dat het eerste Cluedo-spel in de Engelse stad Leeds is uitgevonden? Er gebeuren blijkbaar veel zotte dingen in Leeds. Want ook het duo Prospa komt daaruit. En zij staan samen met Cluedy achter deze nieuwe zomerbanger. Dit is Free Your Mind. Dus ook ontstaan in Leeds, net zoals het eerste Cluedo-spel.

Zara Larsson, Midnight Sun. Naar Antwerpen vertragen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En dit was het al voor de verkeersupdate.

Zometeen heb ik een goede luistertip voor jou. Yesterday, today, tomorrow. Voor tijdens de lange, warme zomerdagen. Eerst Pink.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
0: Ritchie.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
0: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de super...

0: bad memories. Er zijn weinig podcasts waarin er zo eerlijk en open wordt gepraat als in Lotte gaat diep. Het zwoele, warme seizoen is weer aangebroken en Lotte gaat typisch ook terug om het met bekende Vlamingen te hebben over liefde, relaties en seks. En misschien over zaken waarover niet altijd veel wordt gepraat. Lotte is echt heel goed in zo het creëren van die safe space waarin alles bespreekbaar is. En je kan alle afleveringen nu al checken op VRT Max met onder andere Brechtje Eding, onze M&M-collega, Jano met een J, Koen Krukke en ook Clémentine Caron, die je kent als super energieke content creator online. Lotte had het met haar onder andere over seks met vrouwen.
1: Wat zijn dingen die mensen u het meeste vragen daarover?
2: Misschien geen man.
1: Ah ja.
2: Okay. Maar ja, dat heeft elke lesbische relatie al wel eens keer gehoord. Ja. Of zo. Je liefst gewoon een man nodig.
1: Ja.
2: En dan zeggen we, nee, schatje, echt niet eigenlijk.
1: Nee.
2: Waar wij ook heel vaak te horen krijgen is kijken jullie dan ook lesbische porno?
1: Ah ja.
2: Ja. Ik denk dat er heel veel mensen lesbische porno kijken. Heel veel van mijn vrienden kijken dat ook.
1: Zeker.
2: Heel veel van mijn vriendinnen die eigenlijk niet echt op vrouwen vallen, zeggen ze. Maar ik kijk in het algemeen eigenlijk niet zoveel porno.
1: Nee?
2: Ik vind dat nog altijd zo... Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden.
0: Voor nog meer eerlijke gesprekken moet je op VRT Max zijn. Daar vind je alle afleveringen van Lotte gaat diep. Dus je kan zelf kiezen of je ze allemaal in één keer gaat bingen of ervan gaat genieten in deeltjes. M&M.

En nu even 20 jaar terugspoelen met Gnarls Barkley en Crazy. Amai, een moeilijke naam. Gnarls Barkley.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder. En dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
1: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren en ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
0: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
2: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel het vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kriebig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
0: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
3: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen. Want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft. En een counter uit het boekje. En Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen, 10 minuten voor het einde, de kopbal voor Romero, van Romero. Op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer. Gevolgd door een doelpunt van Messi zelf. Zijn 8e al tijdens dit WK via de lat erin. En de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egyptenaren. Die nog wel beven knokken. Defensief probeerden overeind te blijven. Maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt. Zette Lautaro Martinez voor. En kon Enzo Fernandez binnenkoppen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd. En lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
0: Dank je, Bert. Er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer ligt bewolkt vanavond.

0: Temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.
1: Een aanstekelijk pianodeuntje is all it takes. Dat weet Macklemore maar al te goed, hoor je zo meteen. En de boys van de Baza, die hebben dat

Michiel Teerlink, 23 jaar uit Wielsbeke, gaat de avond van zijn leven tegemoet. Ik zie een foto in de app van M&M. Michiel zit in een stadion met rode plastic stoeltjes. En het heeft deze keer niks met sport of voetbal te maken. Want Michiel zit daar in de Johan Cruijff Arena waar Bruno Mars vanavond opnieuw gaat optreden. En hij stuurt er nog bij, bedankt voor de tickets hè, voor Bruno Mars, M&M. Ah, wel, dat is zeer graag gedaan, want we gaven die tickets inderdaad weg ergens in februari. En nu is het gewoon al die maanden later zover. Geniet er volop van! Of jouw plannen nu net zo wild zijn als naar een concert van Bruno Mars gaan kijken of net totaal niet. En je gaat het gewoon houden bij de laatste zonnestraaltjes absorberen of zo. De soundtrack van de avond houdt je gezelschap. En die zit sowieso goed. Met nu Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij?

Misschien heb jij ooit Olivia Dean live gezien zonder het zelf te beseffen. Als jij 10 jaar geleden, dus rond 2016, in Londen was, dan zou dat zomaar eens kunnen. Want Olivia Dean, haar carrière is begonnen door op te treden als straatmuzikant. Dus ja, gewoon she, herself, als zingend op straat. Misschien met een gitaar, misschien met een piano. Ik weet nu niet precies met wat het was. Maar dat deed ze dus in Londen toen ze 17 was, 10 jaar geleden, ongeveer. Stel je voor hoeveel mensen haar gewoon live hebben gezien zonder het op dat moment zelf te beseffen. En het zotte is, ik was eens aan het nadenken en ik was zelf in Londen in 2016. Dus ik denk dat ik dringend eens door de foto's en de filmpjes moet gaan die ik daar heb gemaakt. Want who knows, misschien heb ik haar ook live gezien. Het zou cool zijn. This is the official sound of summer. M&M.

0: gaan.
1: Met Ik Moet Gaan. Er staan nog veel festivals op het programma voor Pommelien Thijs. Dat wou ik zeggen. Ik ben hier aan het kijken naar haar tourdata op de website. De volgende is Rock Zottegem op 12 juli. Ze gaat ook optreden op de Nokkerse Feesten op Dranouter. Ik zie hier op 8 augustus Honker. De Franstalige mensen, they're gonna love her. Rijvers en nog veel anderen. Dus een goede zomer om Queen Pommelien live te zien.
2: Alexandra Gazzina. The official sound of summer. The official sound.

trip down memory lane naar 2001 met Linkin Park en In The End. Ja, dat is zo'n song die je moet laten uitspelen. Hè? Dus ik ga dat doen. Zo'n classic. Luisteraar Margot is ondertussen bezig aan een lekkere maaltijd. Oh, smakelijk daar. En ze stuurt, het is een slaatje geworden met watermeloen en feta. Dat is een goddelijke combinatie. Als je dat toch nooit hebt geprobeerd, watermeloen en feta, het is echt, ja, een keer eens proberen. Niks beter dan watermeloen. Zeker niet met deze temperaturen. Luisteraar Vincent is bezig aan de voorbereidingen voor het verjaardagsfeestje van zijn zoontje. Oh, wat zo leuk. Gelukkige verjaardag daar. Geniet ervan. Veel succes met de preparations. En Stella Lefty doet gezellig mee.

0: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
2: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
1: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
0: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max. M&M.

met Good To Be. Daarnet hoorde ik bij Dorian nog een ultra-nostalgisch nummer. Hey Mama van Jonas Blue. Die Hey Mama, don't stress your mind. We're coming home tonight. En nu heeft Jonas Blue dus een nieuwe song uit. Al ja, al even, al een paar weken. Edge of Desire. En deze, ja, dat wordt ook wel een blij.

0: dansen onder de paarse discobol van Purple Disco Machine en The Magician. All My Life. Zeg, DJ Magic draait niet alleen op de betere feestjes deze zomer. Hij fixt ook elke dag jouw privéfeest op M&M met Magic Summer. Hij draaide bijvoorbeeld afgelopen weekend nog op de Hive, op Rock Werchter. En vanavond fixt hij gewoon weer de muziek tussen 9 uur en 10 uur met Magic Summer. Dat is elke dag de vaste afspraak deze zomer. De leukste nummers op de meest smooth manier aan elkaar gemixt. Kan hem. Doet hem. Geniet van Magic Summer van de rest van jouw avond. En ik laat jou achter met de leukste muziek nog voor 9 uur.
1: The official sound of summer.

0: is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft Le Pen zo net bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 met een enkel band. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Oekraïne heeft de voorbije 2 dagen een 10-tal Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is de bevoorradingsroute voor Russische schepen naar het bezette schiereiland de Krim. Oekraïne heeft de laatste weken al tal van aanvallen uitgevoerd op Russische energieinfrastructuur. En dat heeft geleid tot brandstoftekorten. Gisteren nog is de grootste olieraffinaderij in Omsk in Siberië geraakt en stilgelegd. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een 2e terugkeercentrum. Dat meldt minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Een hotel wordt daar omgebouwd. In het centrum zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen, voor ze naar België zijn gekomen en zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
2: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren en ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
0: Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uitredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
3: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn 2e misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
0: En Argentinië neemt het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is vanavond om 10 uur. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
3: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Nou, de wasbeer ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
4: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
0: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen, het staat daar nog 0-0. Er wacht een lange revalidatie voor rode duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enzingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de

0: erbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar. En misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
1: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer, dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
2: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
1: Ja, de wasberen ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Heermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
3: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0-0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
1: En dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrix. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Eind februari begon de VS samen met Israël een grootschalige aanval op Iran. Bij een van de raketaanvallen is een school geraakt. Daarbij zijn zeker 168 kinderen omgekomen. Dat was een vergissing, zei het Amerikaanse leger achteraf. Maar volgens verschillende bronnen was er sprake van opportunisme. Een waarschuwing over gedateerde gegevens is gewoon genegeerd, klinkt het. Het leger was te gehaast om doelwitten te kiezen. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkeling van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen en ze gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt op schortens. En zo kan ze dus

0: voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar. En misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
1: De Hongaarse openbare televisie en radio zijn gestopt met alle nieuwsuitzendingen. De Hongaarse regering heeft beslist om de publieke omroep te hervormen, omdat het een propagandakanaal was geworden van de voormalige premier Orbán. De nieuwsdienst is ontmanteld en medewerkers zijn vanmiddag naar de uitgang begeleid. De ingreep was een verkiezingsbelofte van huidig premier Magyar. Het gebeurde vanmiddag met een opvallende boodschap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Om 4 uur vanmiddag opeens ging M1 uit de lucht, dat is zeg maar de nieuwszender, met een mededeling: de publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat wij zo lang dat wel hebben gedaan. Onze nieuwsuitzendingen zijn momenteel opgeschort. Het is niet zo dat ze niet terugkeren. Op dit moment zijn er andere programma's, maar ze willen het wel helemaal hervormen. Er zijn ook wel mensenrechtenorganisaties die zeggen: we moeten wel kijken of die zogenaamde zuiveringen eerlijk en democratisch verlopen, en dat we daar straks natuurlijk niet alleen maar mensen krijgen die het opnemen voor de nieuwe premier, want dan krijg je weer een soort Peter Magyar-show.
1: De politie aan de kust roept op om niet te gaan zwemmen op plaatsen waar geen redders zijn en zeker niet 's avonds laat. Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren gered. Zij waren in de probleem gekomen ter hoogte van de pier en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. Daar is het sowieso al verboden om te zwemmen, zegt Jan Maartens van de politie.
3: Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
1: Sport op het WK. Voetbalstrijden Zwitserland en Colombia voor het laatste plekje in de kwartfinales. En Geert Heermans, jij vocht het. Na 90 minuten is daar nog niet gescoord.
4: Ja, en ook helemaal niet veel gebeurd. We zijn net begonnen aan de verlengingen en intussen hebben we zitten kijken naar een hele slechte wedstrijd met nauwelijks kansen. Beide ploegen zijn gewoon te bang om doelpunten te incasseren en nemen heel weinig risico. 1 vrije trap in de tweede helft. En het zijn het van de Zwitsers, dat was het enige wapenfeit in die tweede helft. En Colombia deed helemaal niks. We zijn dus begonnen een paar minuten geleden aan de eerste verlenging. En wie weet krijgen we straks ook nog strafschoppen om aan te duiden wie kwartfinale mag spelen tegen Argentinië.
1: Dank je, Geert. Het weer nog, vannacht wat wolken in de grote steden. Koelt het af tot 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en tot 29 graden. Zo dinsdag 7 juli, zit erop. Een goede nacht.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas. Dat zijn twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte in de druiven. En dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales daarnet. Het klopte Colombia. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinale.

0: tegen Argentinië.
1: En die 120 minuten, die krijgen we nooit meer terug. Het weer dan nog. Vanochtend wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend wordt het vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en dan maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer dan 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Vannacht waren er opnieuw Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester ging het om ballistische raketten en zijn er al zeker 2 gewonden. Op verschillende plaatsen in de stad is ook brand uitgebroken. Oekraïne zit met een acuut tekort aan luchtafweerraketten voor zulke aanvallen. Op de NAVO-top in Ankara heeft Zelensky nog gepleit voor de levering van meer Patriot-raketten om de Russische aanvallen met ballistische raketten te kunnen counteren. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nog maar eens naar boven bijgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn er 3.685 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. En de Verenigde Naties houden er rekening mee dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. De Britse prins Harry is ontgoocheld over het vonnis in de rechtszaak tegen de roddelkrant Daily Mail. Hij noemt het schokkend en geen gerechtigheid. Harry had samen met 6 anderen, onder wie zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen, onder meer door telefoongesprekken af te luisteren. Maar volgens het gerecht is daar te weinig bewijs voor. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Hermans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop op.